0: twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. De artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart na de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of het gaat om de aangehouden man is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Het vakantiefestival komt er weer aan.
5: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: 滴滴答答答。
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapten ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet

0: bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait. En daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Dit is Merwe Radio.
7: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en dat hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Na de mislukte executie van een vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee stapte de directeur van het gevangeniswezen op. De vrouw overleefde 2 injecties en ligt nu aan de beademing in het ziekenhuis. De opgestapte directeur noemt het volkomen terecht dat er een onderzoek naar de mislukte executie is gestart. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag.

0: Is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decore Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
5: Van wereldclubs tot verborgen parels.
4: FCSurprise.nl.
6: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot de bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het Andesgebergte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorig jaar ontdekt nadat de Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
3: Het vakantiefestival komt er weer aan.
4: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook.

0: ook. Carvendo.nl.
1: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
2: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De pro-Europese premier Kuhlberg van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Kuhlberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar wil niet samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kuhlberg wil onder meer een betere verdediging met drones. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen droog en zonnig, het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
4: Het vakantiefestival komt er weer aan.
5: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
6: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
7: Van wereldclubs tot verborgen parels.
6: FCSurprise.nl.
8: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar 1 ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
9: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar de pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen tientallen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen, Letland Eerst en SV, staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit een goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een auto iemand omgekomen en zijn 2 mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid verbrandden op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich heel snel verspreidde. Het vuur vormde geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Nu zijn ze weer terug. En het weer, in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en ook zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
6: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar 1 ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
0: Dit is Merwe Radio.

0: niet had verwacht. En hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit het buurland Rusland. Koelburgs wil onder meer een betere verdediging met drones. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij vrijdagnacht vlakbij het Vondelpark. Bij het incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter ook is, is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. Volgens het parool had het slachtoffer al lange tijd ruzie met de schutter. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
4: Het vakantiefestival komt er weer aan.
5: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
6: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
7: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen daar

0: misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en ook de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-en-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan dichte mist voorkomen. Vanmiddag is dan er veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw droog, zonnig en ook weer warm met 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

Goedemorgen, luisteraars. Fijn dat u weer luistert naar Merwe Radio. Deze morgen wordt de uitzending van de Zendgroep Kerken verzorgd door de hervormde gemeente uit Hanningsveld-Giessendam. Presentatie en techniek worden verzorgd door Erik Versluis. En de voorbereidingen zijn ook door hem gedaan. De ochtend ziet er als volgt uit. We hebben eerst een half uurtje met het kinderprogramma. Gevolgd door een kerkdienst. En het laatste uur kunt u luisteren naar het programma Woord en Muziek. We wensen u en jou gezegende luisteruren toe. Goedemorgen kinderen. Vanmorgen hebben we een geschiedenis uit de Bijbel van de Heer Jezus. Dat heet een gelijkenis waarin het gaat over de parel van grote waarde. En daar ga je dus straks meer over horen. Maar eerst gaan we een aantal liederen draaien. Het eerste lied is Nooit Alleen.

Misschien twijfel je wel eens aan jezelf. Wie ben je eigenlijk? Nou, je hebt het net in het lied gehoord. Je bent een parel in Gods hand. Heer Jezus kwam naar de aarde om zijn leven voor jou te geven. Ja, hij gaf alles. En zo kon hij het mogelijk maken dat jij bij hem terugkomt. En daarom, Jezus is de morgenster.

Dan is het nu tijd voor het verhaal. De parel van grote waarde. Van Marleen van Tintela. En die heeft het gehaald uit de Bijbel. Ergens in een ver land woonde eens een koopman. Sjaak genaamd. Sjaak hield van mooie spulletjes. En van schatgraven. Hij ging dan in de grond graven. En op zoek naar een schatkist. En het was hem gelukt. Ja, hij was per ongeluk bij buurman Johnny aan het graven geweest. Hij moest zo goed uitkijken dat buurman Johnny niet zag dat hij aan het graven was. Want dan stuurde buurman Johnny de honden op hem af. En Sjaak was bang voor honden. Nee, als hij per ongeluk ging graven bij de buurman, dan deed hij heel voorzichtig, zodat buurman Johnny hem niet zag. En ja, toen had hij het ontdekt. Hij vond een grote schatkist. En zijn ogen begonnen helemaal te glimmen. Maar er was een probleem. Want die schatkist was niet van hem. Helemaal niet van hem. Want hij was eigenlijk van buurman Johnny. Want hij lag bij buurman Johnny in de grond. Weet je wat, dacht Sjaak. Ik gooi het gat snel weer dicht, zodat buurman Johnny hem niet kan vinden. En dan teken ik een schatkaart, zodat ik mijn schat altijd terug kan vinden. En dan kan ik thuis op mijn gemak eens nadenken hoe ik dit ga oplossen. Want ja, Sjaak wou erg graag die schatkist hebben. Misschien kon hij 's nachts teruggaan en dan snel de schat opgraven en dan naar zijn huis brengen. Maar toen Sjaak er wat langer over nadacht, vond hij het toch niet zo'n goed idee. Want stel je voor de buurman Johnny hem zag, dan was hij die puneut. En was het eigenlijk ook wel eerlijk? Het was tenslotte de grond van buurman Johnny. Want wat zou buurman Johnny zeggen? Hij zou zeggen dat de schat van hem was. En hem wil hebben. Nee, hij moest wat anders verzinnen. Opeens weet Sjaak het. Hij gaat gewoon wat van zijn mooie spulletjes verkopen op de markt. En als hij dan geld ermee verdient en het allemaal bij elkaar legt, dan koopt hij gewoon het stukje grond van de buurman, waar de schat in zit. Ja, dat ging hij doen. Hij zocht er van zijn mooie spulletjes bij elkaar en ging de volgende dag naar de markt om die te verkopen. Eigenlijk deed het wel pijn om die mooie spulletjes te verkopen. Maar Sjaak wist dat hij straks iets nog veel moois voor terug zou krijgen. Want in de schatkist zaten vaak hele mooie dingen. Dus in deze ook. En zo verkocht Johnny al zijn bezittingen. En hij had uiteindelijk veel geld bij elkaar. Genoeg om het stukje grond van buurman Johnny te kopen. Buurman Johnny vond het helemaal niet erg. Want Sjaak bood lekker voor geld. Toen ging Sjaak snel naar huis om zijn schatkaart te halen. Hij pakte zijn schep en ging op weg. Met behulp van de schatkaart die Sjaak nauwkeurig had getekend, had hij zo de plek gevonden. Nu alleen nog maar graven en dan was hij rijk. En ja hoor, daar stootte Sjaak met zijn schep op iets hards. Gelukkig, denkt Sjaak, hij ligt er nog. Vlug tilt Sjaak de schatkist op. Wat zou erin zitten? De kist is heel erg licht. Even is Sjaak bang dat er helemaal niets in zit. Maar als hij de kist heen en weer beweegt, hoort hij wel wat rammelen. Gelukkig maar. Snel lopen naar zijn huis om de schatkist open te maken. En als hij hem openmaakt, worden Sjaak's ogen groot van verbazing. Wat hij daar op de bodem ziet liggen, zoiets heeft hij nog nooit gezien. Op de bodem ligt eigenlijk maar één ding. Het is een parel. En parels waren heel zeldzaam en heel veel waard. Sjaak had dus al zijn mooie spulletjes verkocht, wat hij heel moeilijk vond. Maar nu heeft hij iets veel beters en moois ervoor teruggekregen. Misschien heb je thuis ook wel spulletjes die jij heel belangrijk vindt. En eigenlijk ook niet kwijt wil. Maar als je Jezus vindt, dan heb je het belangrijkste gevonden. Dan heb je echt iets van grote waarde. Dat doet andere spulletjes die je hebt verbleken. En waar je zoveel waarde aan hecht, dat doet er dan niet meer toe. Want je bent pas echt gelukkig als je Jezus kent en Jezus hebt in je hart.

Jezus, het heilige lam van God. Heb je hem al leren kennen? Hij wil in jouw hart wonen en leven. En hij wil met jou meegaan. En als je hem leert kennen, dan ga je met andere ogen kijken naar de wereld om je heen. Want dan weet je wat werkelijk waarde in de eeuwigheid heeft. Iets wat altijd blijft.

Ja, kinderen, onze uitzending zit er weer op voor jullie. We wensen jullie een goede week toe op school. En thuis natuurlijk. En we hopen jullie later weer via de radio te mogen begroeten. Nogmaals goedemorgen, luisteraars. Fijn dat u op ons heeft afgestemd. Wij vervolgen het programma met de kerkdienst van zondagavond 23 augustus... uit de Oude Kerk van Hanningsveld-Giessendam. Hierin gaat dominee B.J.P. de Bruin voor uit Middelburg. Vooraf hoort u nog een psalm en een lied. Eerst psalm 146 en dan het lied Kom tot Hem.

0: Luisteraars, u kunt nu gaan luisteren naar de kerkdienst van zondagavond 23 augustus, jongstleden, uit de Oude Kerk van Hanningsveld-Giessendam. Hierin gaat dominee B.J.P. de Bruin uit Middelburg voor. En het thema is: het evangelie gaat alles te boven.
1: Goedenavond gemeente, hartelijk welkom deze dienst. Dominee de Bruin hoopt voor te gaan. De Heer geeft ons een gezegende dienst en als voorbereiding zingen wij Psalm 66, het 10e vers.

Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Ja, gemeente, goed en fijn om u en jou hier te ontmoeten. En bijzonder inderdaad de jongeren van de Kampweek. Als ik me herinner, en trouwens ik ga nog steeds bij ons mee op ons jongerenkamp, dan is het toch best wel knap dat je hier zit. En ik hoop van harte dat je wakker blijft en bent. Want het is de moeite waard. Het is alles waard. Elke zondag vieren wij de opstanding van Jezus Christus, de levende Heer, gekruisigd om onze overtredingen, opgewekt tot onze rechtvaardigmaking voor een ieder die in Hem gelooft, zijn of haar hoop op Hem stelt. Hij is onze grootste schat. Wij houden van God omdat Hij eerst van ons hield. En we zingen een lied van verlangen dat ons onrustige hart en omgeving alleen in God vervulling vindt. Met de woorden van Psalm 63, vers 1 en 2. Psalm 63, 1 en 2.

Ook vanavond willen we belijden wie de grond is onder onze voeten, de hoop van ons bestaan en de liefde van ons leven. Dat zullen we doen met de woorden van de geloofsbelijdenis, de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we Psalm 108, het eerste vers. Psalm 108, vers 1. Maar eerst nodig ik u en jou uit om met mij mee, stil in het hart, te belijden de volgende woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is door de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in de hel. De derde dag is hij opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen.

Gemeente, laten we met elkaar bidden. Heilige en barmhartige God en Vader in de hemel. U bent zoveel groter dan wij kunnen begrijpen. En toch bent u dichtbij. Dank u wel, Heere, voor wie u bent. We belijden dat we maar vaak oppervlakkig leven. We laten ons gemakkelijk meeslepen door de drukte van elke dag. En daardoor missen we nogal eens wat echt belangrijk is. Heer, het doet ons verdriet als we voorbij gaan aan wat ertoe doet. U weet welke omstandigheden ons beïnvloeden, maar u kent ook ons hart. En u weet hoe gemakkelijk wij ons ook afsluiten voor u, hoe weinig we soms verlangen naar uw koninkrijk. Heere God, we zijn kwetsbare mensen. Maar u bent onze herder. Wij raken gevangen in allerlei dingen, maar u bent onze bevrijder. Wij zien het vaak niet zo helder, maar u bent het licht dat nooit dooft. Heere, wij schieten tekort. Maar u bent ons in uw genade al voor geweest. U zoekt ons op. Vergeeft ons. Neem ons dicht bij u en roept ons tot een leven achter u aan, Heer Jezus. En we bidden. Spreek deze avond tot ons. Midden in alles wat ons bezighoudt en aanvecht. Vanuit de wereld om ons heen of vanuit ons eigen hart. En laat ons horen wat werkelijk van belang is. Heere God, wilt u spreken door de woorden. Dat het uw woorden zijn. Dat we uw stem verstaan. En u weet voor een ieder van ons wat we daarin nodig hebben. Misschien zijn we hier voor de zoveelste keer. Zijn we het gewend om te komen. Misschien zijn we hier voor het eerst. En misschien zijn we hier zomaar weer eens. En u weet het, Heere God, of we misschien teleurgesteld zijn in God, in u en in geloven. Of dat we juist branden van verlangen. Of ergens daartussenin. O Heere God, u weet toch wat een ieder van ons nodig heeft. En daarom bidden we ook. Kom met uw geest in ons midden. Raak ons hart en leven aan. Voor het eerst of voor de zoveelste keer. Heere, spreek tot ons, zodat we opnieuw mogen leren leven. Uit uw genade, met nieuwe moed, met nieuwe hoop. En met nieuwe vreugde. Dat bidden we om. In de naam van onze Heere, Jezus Christus. Amen. Ja, gemeente, ik wilde met u het woord van onze God lezen. En dat doen uit Matteüs 13. Matteüs 13, vanaf vers 31 tot en met 35. En we zullen ook lezen 44 tot en met 46. Het zal gaan over de gelijkenissen. En met name de laatste, de vers 44 tot en met 46, zal in de verkondiging centraal staan. Maar we beginnen bij vers 31 tot en met 35. En daar horen we het woord van God aldus. Een andere gelijkenis hield Jezus hun voor. Hij zei: het koninkrijk van de hemel is gelijk aan een mosterdzaad dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Dat is wel het kleinste van alle zaden, maar als het opgegroeid is, is het het grootste van de tuin gewassen en wordt het een boom, zodat de vogels in de lucht een nest kunnen maken in zijn takken. Een andere gelijkenis sprak Jezus tot hen. Het koninkrijk van de hemel is gelijk aan zuurdeeg, dat een vrouw nam en in 3 maten meel deed, totdat het helemaal doorzuurd was. Al deze dingen sprak Jezus tot de menigte door gelijkenissen. En zonder gelijkenissen sprak Jezus tot hen, de menigte, niet. Opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet toen hij zei: ik zal mijn mond open doen met gelijkenissen. Ik zal over dingen spreken die verborgen waren vanaf de grondlegging van de wereld. En dan gaan we verder in vers 44. Het koninkrijk van de hemel is ook gelijk aan een schat
in de akker verborgen, die iemand vond en verborg. En van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt hij alles wat hij heeft en koopt die akker. Ook is het koninkrijk van de hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen, verkocht hij alles wat hij had en hij kocht hem. Hij kocht de parel. Tot zover de lezing uit het woord van onze God. Gemeente, u krijgt gelegenheid om te delen van wat u gegeven is aan de bekendgemaakte collecte. En we zullen ook zingen op Psalm 145, vers 1 en 3. Psalm 145, 1 en 3.

liefste zijt. Vers 1, 2, 4 en 5 uit Weerklank 454. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, kent u nog het programma Kunst en Kids? Dat is misschien al wat langer geleden, of ik weet niet eens of het nog bestaat, misschien wel. Maar goed, hoe zag dat programma eruit? Het was als volgt. En wat zag je daar gebeuren? Nou, meestal iemand die op een of ander stoffig zoldertje een schilderijtje tevoorschijn haalde. Of iemand die met een sieraad wat geërfd was. Of in een of andere vaas die jaren in de vensterbank gestaan had. En met die spullen gaan ze naar een expert. Iemand die echt verstand heeft van kunst. Die de dingen echt op waarde schat. En die bekijkt dan dat schilderij. En die zegt dan, nou, oké, ja, die doet er wel testen en zo, weet ik dat allemaal. En dan op een gegeven moment zegt hij van, nou, het is een leuk ding, maar het is niet echt. Het is nep. Dit is niet echt heel veel waard. Maar heel soms zat er iets bijzonders tussen. Zo was er een vrouw die van haar moeder, die overleden was, een diamant geërfd had. En ze vond hem best wel mooi. Maar ze wist niet zo goed, ja, wat moet ik er eigenlijk mee? Maar ik wil hem wel houden, want ja, hij is van mijn moeder geweest. Dus ze legde hem op een bureau, ergens in huis. En daar heeft hij jaren gelegen. Op een gegeven moment was ze aan het stoffen, dat doe je wel eens. En ze was zo bezig en op een gegeven moment zag ze die diamant weer. Toen dacht ze, nou, misschien moet ik hem gewoon eens naar een juwelier brengen. Iemand die er verstand van heeft, die kan hem misschien wel inschatten hoeveel die waard is of zo. Dus zij naar de juwelier. Nou, de juwelier die pakt de diamant over en hij doet zo'n klein oogding in. En hij kijkt er zo eens naar. En het duurt geen halve minuut of dat oogding, dat valt eruit. Hij zegt, wacht even. En hij rent even naar het achterkamertje. Daar doet hij een nog wat groter oogding in en hij kijkt nogmaals. En hij begint te denken. En hij gaat internet op en hij gaat zoeken. En hij doet nog één of twee testen. En dan, ja, dan begint hij te stotteren. En zijn hart slaat over. En hij denkt, het zou toch wel niet. Is dit deze bijzondere diamant die al decennia lang kwijt is? Die verloren gegaan was. Die heb ik hier in mijn hand van historisch onschatbare waarde. Deze diamant is meer waard dan ik in 25 jaar in mijn juwelierszaak verkocht heb. Ongekend. Nou, wat gebeurt hier? Deze man, deze juwelier, zijn hele bestaan wordt bewogen door de waarde van de diamant. Het explodeert in zijn leven. Hij kijkt ernaar, hij wikt en hij weegt en hij bedenkt, wauw, dit is het meest kostbare wat ik ooit gehad en in mijn handen gehad. Wat een verschil met die vrouw. Degene die het bezit. Zij begrijpt er niets van. Maar dan, ja, dan gaat de juwelier evangeliseren. De juwelier die komt uit die achterkamer, die rent naar voren door zijn winkel. En die zegt, joh, jij bent stommer dan je ooit durft toe te geven. Want je had het meest kostbare in huis. En je hebt het niet verzilverd. En tegelijkertijd ben je rijker dan je ooit kan durven dromen. Want deze diamant is van jou. Het leven van deze vrouw gaat compleet op zijn kop. Nou, als we naar de gelijkenissen van Jezus gaan kijken van vandaag, is het misschien goed om even te bedenken wat gelijkenissen zijn.

Gelijkenissen zijn hulpverhalen. Jezus gebruikt gewoon beelden van het dagelijks leven, wat zijn hoorders gewoon elke dag zien of denken. Die zitten niet te denken, een mosterdzaad, was dat nou weer? Zuurdecem, nooit van gehoord. Dan moet ik eerst eens opzoeken in de encyclopedie. Nee, dat zijn de dingen die zij gewoon dagelijks mee werken en voor zich zien. En het graan wat opgroeit en de akker. En dat zijn allemaal hele tastbare, zichtbare dingen. Hele gewone dingen. Alleen in Jezus' zijn voorbeeldverhalen zit er altijd een verrassing. Altijd iets raars. Iets wat in het normale leven eigenlijk niet voorkomt. Of heel weinig, sporadisch. En dat doet Jezus expres. Om ons te laten, en de eerste hoorders dus, te laten nadenken. Hé, waarom is dit? En Jezus gebruikt dus deze hulpverhalen om uit te leggen wat het koninkrijk van God inhoudt. En het koninkrijk van God, dat is zo divers. Daar heeft hij vele verhalen voor nodig om die vele dimensies te laten zien wat dat koninkrijk van God inhoudt. En vaak begint Jezus met het koninkrijk van de hemel of het koninkrijk van God is gelijk aan. Maar dan is het niet gelijk aan het woord wat dan volgt. Aan een zaaier, aan een mosterdzaad. Maar het is gelijk aan het hele verhaal. De hele gelijkenis. Het gaat over de boodschap van de hele gelijkenis. Dus als God aan het werk is, als God koning is in jouw en mijn leven, dan is het zoals, wat er hier gebeurt in deze gelijkenis. Dat zegt er iets over. En dan is het misschien goed om nog twee dingen daarover te zeggen. 1. De details, het gaat niet allemaal over allerlei details in die gelijkenis. He, dat je zoals de gelijkenis die wij gelezen hebben, dat je gaat afvragen, van wie is die akker eigenlijk? Wie heeft die schat erin gestopt? En is die dan wel van die man? En dat soort details. Nee, het gaat over de boodschap van het verhaal. De gelijkenis. En het tweede is dat Jezus uitleg geeft over zijn gelijkenissen. Dat doet hij alleen aan zijn leerlingen. En dat betekent dus dat Jezus over het koninkrijk van God leert en zijn leerlingen echt uitleg geeft. Dat betekent, als je echt iets wil gaan begrijpen van het koninkrijk van Jezus, dan moet je bij Jezus zijn en blijven. Dan moet je Jezus gaan volgen. Dan vraagt dat commitment. Niet zomaar een los verhaal eens een keer aanhoren, maar hem gaan volgen, hem gaan vertrouwen, met hem gaan leven. Want Jezus legt uit wat de gelijkenissen, en terwijl het grote publiek, de menigte, die mag de gelijkenis horen, maar wil je echt de betekenis steeds meer en meer begrijpen, dan moet je Jezus gaan volgen. Jezus zegt in Matthäus 13 vers 11... het is jullie gegeven om de geheimenissen van het koninkrijk van de hemel te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Dus om het koninkrijk van Jezus te begrijpen, of van God te begrijpen, dan moet je wel achter Jezus aan. Laten we maar eens naar die gelijkenissen gaan kijken. Vers 44 tot 46. Jezus vertelt twee gelijkenissen en eigenlijk zie je een beetje hetzelfde in beide gelijkenissen. En we zien dat het leven op zijn kop zet van de mensen. Zo hebben we een dagloner. Dat was iemand die voor een dag werd ingehuurd. Een werker. Iemand die 's ochtends zei van ik ben beschikbaar. En iemand die een akker had, die zei, mooi, ik betaal jou, jij gaat het land op en je gaat het vandaag maar eens even omploegen. Dus die landarbeider die ging naar die akker en die gaat lopen omwoelen, denk ik. Ja. En op een gegeven moment stuit zijn schep op iets hards. En hij voelt nog eens een keer. En dan gaat hij uitgraven. En wat ziet hij dan? Kan goed een kruik zijn of iets.
Dus hij trekt hem eruit. En hij kijkt erin. En hij ziet, wow. Helemaal vol goudstukken. Dit is een enorme schat. Wauw. Ik bedoel, wat een toeval. Ik bedoel, ik ben hier gewoon op die akker. Ik ben gewoon gaan werken. Ik ben geen schatzoeker of zo. Ik ben gewoon aan het werk. Ik was niet op zoek naar een schat. En nu valt die schat mij hier opeens toe. Jongen. Ik was niet op zoek, maar het valt me wel hier toe. Nou, dat zien we trouwens ook bij die koopman. Kijk, die koopman die was wel op zoek naar parels. Maar dat hij deze parel zou vinden. Ja, dat had hij nooit gedacht. Dat hij deze parel van onschatbare waarde zou vinden. Nee, dat had hij niet gedacht. Het viel hem toe. Dat had hij 's ochtends niet kunnen bedenken. Dat hij hem tegen de middag vindt. Of in ieder geval op die dag. Nou, zo kan het zomaar zijn dat jij vanavond hier in de kerk bent gekomen. En je bent geen eens op zoek. Of je ging met kamp mee. En je ging mee natuurlijk omdat je maten gingen. Of omdat, nou, wat leuke mensen gingen. Dus toen dacht je, nou, daar ga ik mee. Maar misschien niet zozeer, oh, ik ga heen omdat ik meer over Jezus wil horen. Misschien wel hoor. Misschien had je groot verlangen om juist Jezus te ontdekken. Maar misschien ook niet. En zo vanavond ook niet. Misschien had je wel een verlangen toen je hierheen kwam. Om meer van God en van het Koninkrijk te leren kennen. Maar misschien ook niet. En hoe dan ook, wat we steeds eigenlijk weer in de Bijbel ook vinden, is als mensen op zoek gaan, dan ontdek je eigenlijk dat God al lang naar jou op zoek is. Iets wat je nooit had kunnen bedenken, maar vanavond valt het je toe. Je had er niet op gerekend. Maar vanavond gaat het voor jou helemaal open. Het evangelie. Het goede nieuws van Gods kant. Dat er een God is die jou het leven gegeven heeft. En dat er een God is. En deze God die houdt van deze wereld. En hij houdt van jou. En zijn liefde is zo groot dat hij onderdeel werd van deze wereld. Van deze wereld die gevallen is in zonde. Waar de mens verloren is. En dat heb ik hier vaker gezegd in Hanningsveld. Hè, als je verloren bent, dat betekent dat je kostbaar bent. Maar niet op de plek waar je thuis hoort. En God vindt jou blijkbaar zo kostbaar dat hij onderweg gegaan is. Dat hij in Jezus naar deze wereld gekomen is. En dat hij op zoek ging naar wat verloren is. Omdat je niet op je plek bent. Je bent niet verzoend. Je bent niet vergeven. Maar Jezus gaat op zoek. En hij vindt je vanavond. Je hebt een ontmoeting met hem. Het gaat nu open. En je ziet, hij zoekt mij. Maar ik twijfel nog zoveel. Er is nog zoveel mis in mijn leven. Ik maak er zo vaak weer een bende van. En misschien is dit wel de 10e keer, of de 20e keer, of de 100e keer dat Jezus opnieuw vanavond je toevalt. Dat het weer open gaat. Dat je beseft dat de liefde van God naar jou op zoek is. Dat Jezus zijn leven aan het kruis gaf, ook voor jou. Misschien is dat van de week, tijdens al de Bijbelstudies in deze week, wel open gegaan voor je. Dat je ziet, ik, verzoend, gevonden door God. En ik was geen eens op zoek, maar dat valt me gewoon toe. God die op zoek is, trouwens elke keer. Wanneer de Bijbel open gaat. Gaat Gods geest op zoek. En hij doet die al eeuwenlang. In elke kerkdienst ook. Gaat hij op zoek naar harten en levens. En zo kan het je zomaar vanavond toevallen. Dat je gaat beseffen, ik, zondaar, vergeven.
van vijand een vriend? Nee, een zoon, een dochter van God? Ik vergeven voor altijd? Eeuwig geliefd? Mijn toekomst geopend? En alles wat er in mijn verleden ligt, dat is niet langer wat mij bindt en wat me stuurt. Ja, het is een unieke vondst. Want kijk maar in de levens van die twee in de gelijkenis. Ja, ze komen in beweging. Het slaat hen in de bol. Ze lijken wel een beetje gek geworden. Moet maar kijken. Eerst die arbeider. Hey, die arbeider die heeft dan die schat gevonden. En van blijdschap daarover gaat hij heen naar huis. Verkoopt alles wat hij heeft. Zodat die akker zijn bezitting bezit wordt. En zodat die schat van hem wordt. Maar je moet je voorstellen dat hij thuis komt en zijn vrouw zit te wachten. Die denkt, hij is al vroeg, zeg. En hij zet een bord in de tuin. Hij is het eerst aan het maken. Dan schrijft hij op te koop. En hij zet zo het huis te koop. En zijn vrouw zegt, wat ga je doen? En hij zet zijn geit op marktplaats. En hij zet alles te koop. Alles is hier te halen. Hij verkoopt een heleboel. Ongelooflijk. Ze schep zelfs. Hoe ga je je werk nog doen dan? Hij verkoopt alles wat hij heeft. Zijn huis, zijn stoel, zijn iPhone 17. Ongelooflijk, maar waar? Zijn padelracket. Alles gaat de deur uit en zet hij te koop. En zijn vrouw staat te houden. Wat is er aan de hand met jou? Wat is er gebeurd? Nou ja, en dan zien we ook die koopman, zien we zo'nzelfde beweging maken. Die koopman heeft die parel gezien, die denkt, ja, die moet ik hebben. Op een of andere manier komt er binnen een overtuiging, die moet ik hebben. Koste wat kost. En zijn privékapitaal en zijn bedrijfskapitaal, hop. Hij verkoopt het. Alles wat hij heeft. Ja, stel je voor dat hij alles verkocht, hè? En dat hij dan een hoop geld heeft. Dan gaat hij naar die handelaar, dan koopt hij die parel. En wat gaat hij daarna doen? Wat gaat hij met die parel doen? Verkopen doet hij niet meer natuurlijk. Dan heb je alleen een parel. Nou ja, er zijn natuurlijk details, zei ik al, in die gelijkenis waar je dan niet te ver over na moet denken. Maar één ding is er wel duidelijk. Hij gaat ervan genieten. Hij is de gelukkige bezitter. Van de meest waardevolle parel die er is. Hij is de gelukkige bezitter in een wereld waar zoveel onzekerheid is. Hij beseft bevoorrecht te zijn om deze nu te kunnen hebben. Het voorrecht dat je het evangelie van Jezus Christus mag kennen. Misschien vind je het heel gewoon, omdat je ermee opgevoed bent. Al jaren. En je zit al zo lang in de kerk. Dat je soms niet meer zo doorhebt hoe kostbaar, hoe bevoorrecht het is als jij in het evangelie van Jezus gelooft. Dat het je hele leven op zijn kop zet. Dat er zo'n blijdschap in je leven komt. De grootste vreugde. Die onafhankelijk is van je omstandigheden, die niets of niemand uit je handen kan rukken. Vreugde. Vreugde. Weet je nog goed hoe de geboorte van Jezus wordt aangekondigd? Dus als het evangelie begint, om het zo maar te zeggen. Ik verkondig jullie vandaag grote blijdschap. Herken je dit? Dat het evangelie toen het in je leven kwam of komt, gekomen is, dat het zo'n blijdschap gaf en geeft. Zo'n vreugde.
Dat het je in beweging gezet heeft. Zo'n liefde. Jij bent geliefd door de meest hoge en heilige persoon die er is. God. En door alles wat je ook nog eens fout gedaan hebt, hoor je over vergeven dat Jezus jouw leven leefde wat jij had moeten leven, maar dat hij ook de dood gestorven is die jij had moeten sterven. En dat het je in beweging hebt gezet. Dat zie je hier ook gebeuren, hè? Niks, geen wet. Ja, tjongejonge, zeg, nou moet ik ook nog al mijn spullen gaan verkopen. Nee, dat zie je hier helemaal niet staan. Blijdschap. Die blijdschap, die liefde die ons dringt. Dan neem je afscheid van de dingen die in de weg zitten. Die je hinderen. Die blijdschap steeds weer afpakt. Is dit herkenbaar voor jou, voor u? De blijdschap, de kostbaarheid van het evangelie. Dat het je toegevallen is. Misschien langzamerhand gegroeid tot steeds meer overtuiging daarvan. Of misschien is het gewoon binnengekomen. Je zat 5103 keer in de kerk, maar die 5104e keer, toen viel het binnen. Verandering. Ja, zij zetten alles te koop. Wij zijn best wel snel, hè, want hoe praktisch wordt dit nou? Wij zijn best wel snel dat we denken, ja, dat hoeven wij natuurlijk niet te doen. Toch? Wij hoeven toch niet alles te verkopen voor Jezus. Voor het evangelie. Maar waar zou jij afscheid van moeten nemen? Omdat het in de weg zit. Waar zou jij in jouw leven nu gewoon, komende week, afscheid van moeten nemen, mee moeten kappen, omdat het steeds weer je leven met Jezus, ja, ondermijnt? Wat moet jij verkopen? Ja, je hoort het aan Paulus, hè, in Filippenzen 3. Dat hij zegt, wat voor mij winst was. Hij dacht met zijn godsdienst en zijn keurigheid en zijn wetsbetrachting. Hij zegt, dat is allemaal winst voor mij, maar nu heb ik Jezus ontmoet. En hij had de juiste afkomst, hij had de juiste opleiding. Hij was zeer gevierd, grote verwachtingen van hem. Hij had een carrière, daar ben je echt gewoon jaloers op. En hij zegt, maar ik heb Jezus ontmoet en het is allemaal vuilnis, om het netjes te zeggen. Ja, beslist. Ik beschouw alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Jezus mijn Heer. Om wie ik alles als schade beschouw. Ik beschouw het als vuiligheid, omdat ik Christus mag winnen. En in Jezus gevonden worden. Niet met mijn eigen rechtvaardigheid, maar dat door het geloof in Hem. En omdat ik Hem mag kennen. En de kracht van zijn opstanding. Wat zou een mens geven voor de losprijs van zijn ziel? Kom op, zeg. Gooi het de deur uit. Kap ermee. Haal het van je telefoon af. Ik weet niet wat er nodig is voor jou. Maar laat niet het meest kostbare gewoon ontglippen. Omdat je stoer wil zijn. Omdat je, weet ik het wat, omdat je veel te druk bent. Ja, je hebt een groot bedrijf en er is veel omzet. Maar wat als je straks bij God komt, bij de ware kunstkenner, het echte kunst en kitsch, als dan de scheiding zou vallen. Wat als er van jouw leven blijkt dat je er waanzinnig druk mee was en je krijgt ook veel applaus voor en veel likes, maar God zegt, joh, sorry, het was kitsch. Je hebt voor niks geleefd. Het heeft gewoon geen enkele waarde in het koninkrijk van God. Wat dan? Hey, er zijn er die nog wel eens zeggen, ja, ik, ik,
Ik ga nog niet in God of in Jezus geloven. Ik wil eerst nog leuke dingen doen. Ik wil eerst nog even genieten. Alsof je met het leven van Jezus niet meer genieten kan. Nee, want daaruit blijkt, en dat zeggen niet alleen jongeren, maar ook ouderen. Ten eerste natuurlijk weet je helemaal niet of je nog zoveel tijd hebt. En ten tweede ben je precies als die vrouw die die diamant tot het bezit had. Je zit hier in de kerk, maar je laat het gewoon op het bureautje liggen. Je laat je leven niet meenemen en vormen en in beweging zetten. Door de kostbaarheid van de diamant. En reken er maar op dat het evangelie aangevochten wordt. Zowel van binnen als van buiten. Dus van buiten, mensen lachen je uit. Tja, moet jij in God geloven? Waarom heb je dat nodig? Waarom geloof je zo'n oud sprookjesboek? Doe normaal, man. Of van binnen aangevochten. Van binnen, omdat ik weet wat het goede is om te doen. Om Jezus te volgen, maar ik heb er geen zin in. Ik doe het niet. Jaren geleden. En ik ben al echt ouder aan het worden. Het was 2012, dus dat is best lang geleden. Toen las ik een advocatenblad. Het is geen blad wat ik... daarna heb ik nooit meer een advocatenblad gelezen. Maar goed, op een of andere manier kwam ik eraan en zat ik er door te bladeren en er stond een interview in. Er stond een interview in met een topadvocaat. Hij had allerlei prijzen gewonnen. Beste overnameadvocaat van Nederland. 7 keer had hij dat gewonnen. Geweldig. En hij werd geïnterviewd. En op een gegeven moment in dat interview zegt deze advocaat dat het verzoenend sterven van Jezus het rustpunt was voor zijn ziel. En dan zegt hij, nou, de mensen op mijn kantoor die klagen nogal eens over de interviews die ik geef, omdat ik zoveel over God en geloof praat. En dan zeggen ze, jij doet er ook aan mee. En dat bedoelen ze aan zondigen. Hij zegt maar, misschien heb ik daarom juist wel het geloof nodig. Heb ik genade nodig, omdat ik geen heilige ben. Moet ik van genade leven? Nou, zegt de interviewer, dat klinkt wel heel gereformeerd, zeg. Ja, zegt hij. Maar ik meen het wel. Nou, het getuigt van een hoop wantrouwen naar uzelf. Ja, zegt Burggraaf, ik ben ook een zondig mens. Oh, echt waar? Zegt de interviewer. Zo, meneer Burggraaf. Wat is uw grootste zonde? Als u dan zondig bent, wat is nou uw grootste zonde? En hij zwijgt en hij denkt na, hij zoekt naar woorden. Hij kijkt naar buiten waar de zon schijnt en de stad Amsterdam zich op haar mooist toont. En hij zegt, ik denk dat mijn grootste zonde is dat ik hem, Jezus, niet op waarde schat. En ik las het en ik dacht, dat is het. Waarom zondig ik? Ja, omdat ik een zondig mens ben. Maar waarom zondig ik? Omdat ik denk dat andere dingen me meer geluk geven dan Jezus. Omdat ik denk dat ik veel meer waardering of veel meer respect of veel meer iets anders krijg dan van Jezus. Omdat ik Jezus compleet onderschat. Daarom zondig ik. Denk ik dat dat korte moment mij veel meer vreugde geeft dan wat Hij mij wil geven. Mijn grootste zonde is dat ik Jezus niet op waarde schat. Dat ik het evangelie niet op waarde schat. We hebben net gezongen, Psalm 63. En dan zingen we dat Gods goede tierenheid is beter dan dit tijdelijk leven. Is dat zo?
Wanneer is het laatste keer geweest dat je... Ja, dat je dat besefte. Gods goede tierenheid is beter dan het tijdelijk leven. Wanneer heeft het jou, en ook dus mijzelf, deze vraag stel ik ook mijzelf. Wanneer is het laatste keer geweest dat het mij in conflict bracht? Omdat ik dacht, ik moet een andere keus maken. Omdat Gods goede tierenheid veel beter is dan dit tijdelijk wat ik nu eigenlijk wil gaan doen. Laat het geen kits zijn waar ik mijn leven mee vul. Maar laat het het meest kostbare zijn. En het valt je zomaar toe. Uit genade. Vanavond. En we zien dat zowel de landarbeider als die koopman, die zijn vol vreugde. Omdat ze op waarde schatten. Omdat ze denken, dit is de grootste schat die ik ever ooit gevonden heb. En hun leven gaat op zijn kop. Het evangelie als bron van blijdschap wat leidt tot lofprijzing. C.S. Lewis zegt daar wel eens wat, of die heeft er wel eens wat over gezegd. Die zegt, ieder genot en iedere vreugde loopt als vanzelf uit op lofprijzing. Iedere vreugde die jij hebt, ergens over, die loopt uit op lofprijzing. Wat wordt door Lewis bedoeld? Hij zegt romantici die zingen over hun grootste liefde. Sporters over hun mooiste sportmoment. Lezers over hun favoriete boek. Favoriete film. Favoriete landschap. Lekkerste wijn. En weet je wat we doen met lofprijzing? We maken iets groot en we brengen het te eer. Lofprijzing nodigt altijd uit. Je zegt, hier moet jij ook wel eens gaan eten. Weet je, het is zo lekker. Het is zo goed om hier te zijn. Je moet ook eens die en die route gaan doen. Je moet nou echt eens een keer gaan windsurfen. Dat is sowieso, gemeente, iets heel moois. Wat je dan meemaakt, ja? Iedere vreugde loopt uit op lofprijzing. Iedere bijzondere kever. Of een of andere battle van Clash of Clans. Je moet het zien. Je moet het meemaken. Nou, zo proberen we elkaar bij de lofprijzing te betrekken. Nou, Lewis zegt, hoe waardevoller de zaak, hoe intenser de blijdschap. Laat staan datgene van de hoogste waarde. Het evangelie van Jezus Christus. Gemeente Kunst en Kids. Testen, beoordelen, experts, de waarde. Wat tot vreugde leidt, tot blijdschap of tot teleurstelling. Maar als straks de grootste waarde, als we komen bij God en hij beoordeelt, hij is de echte expert en hij zegt hiervan, dit moet je hebben. Dit is de grootste schat. Jezus is de grootste schat. Geloof het. Vertrouw je toe. Weet je niet hoe het moet? Vraag het je jeugdleider. Weet u het niet? Bel de wijkoudeling. Maar laat het niet uit je handen glippen. Want er is niets hoopgevender. Er is niets liefdevoller. Er is niets verzoenender dan Jezus Christus. De allerliefste.

Gemeente, laten we danken en voor elkaar bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God, wij danken u. Voor uw goedheid en uw trouw. Voor uw opzoekende liefde. Voor uw evangelie. Geef, Heere, door uw geest, dat we het op waarde leren schatten. Meer en meer. En vergeef, Heere, onze onderschatting. Vergeef, Heere, als we van andere dingen meer verwachten. Meer geluk en meer zekerheid en meer hoop en meer toekomst dan van u. En dank, Heere, dat u ook vanavond ons nodigt. Ons wil laten ontdekken. Om het evangelie, om u, Heer Jezus Christus, op waarde te schatten. Geef ons geloof, hoop en liefde. Werk dat uit in onze levens voor jong en oud. En geef, Heere God, dat we zo met verlangen mogen uitzien naar uw komst. Dat het ons leert om in het leven van elke dag achter u aan te gaan. En ondertussen u te verwachten. En dat uw dag ons niet overvalt als een dief in de nacht. Maar dat we u ontmoeten als onze bruidegom. Die we vrolijk zullen ontvangen. Wat zal dat zijn, Heere, als we u zien van aangezicht tot aangezicht. Mag het een vreugde zijn voor een ieder van ons. Heere, we bidden. Voor elkaar, voor de gemeente. We bidden voor hen die verdriet hebben. Als ze een geliefde moeten missen. Een vader, een moeder, een kind, een geliefde. Langere tijd geleden of korter. Heere God, geef ons uw troost en uw nabijheid en zicht op u. Heere, we willen bidden voor onze zieken. Ook die niet met name genoemd worden, Heere, als het al langere tijd duurt, Heer, ontfermt u zich over hen. Heer, we willen danken voor de geslaagde operatie bij de heer Boksman. Heer, zegen hem en wil hem een goed herstel geven. Heer, we willen danken voor die huwelijken die stand houden. Danken, Heere, voor het 55-jarig huwelijk van Gerard en Rinske Verspuy. Wat een voorrecht, Heere. Dank u wel, Heere, dat u hen gedragen heeft, bij elkaar gehouden heeft. Door mooie, maar ook door moeilijke momenten en tijden van verdriet. O Heere God, u was erbij en u liet niet los. En dat belooft ook wat voor de toekomst. Heere, hou hen dan vast en leid hen en zegen hen samen met allen die hen lief zijn. Heere, we danken u voor de kampweek. Danken u voor iedere jongere die er mee ging. Danken voor de leiding, voor een ieder die zich ingezet heeft daarvoor. Dank, Heere God, dat we zo'n goede week samen hadden. Bijbelstudies gehouden hebben. Met elkaar enorm gelachen hebben. Maar misschien ook wel gehuild. Misschien hebben we ook kwetsbare dingen gedeeld. Dank u wel, Heere, voor de gesprekken. En we bidden of dat wat er gedeeld is in deze week, dat het ons vormt. Dat de boodschap van wie Jezus is wortel schiet in ons leven. Dat het vrucht voortbrengt. Heer, en dat het ons helpt om u te volgen, te gaan volgen of te blijven volgen, Heer. En wees bij die jongeren die worstelen met het leven. Waar het donker is, waar er moeite is, waar er zwaarte is. We bidden om licht. We bidden om uw nabijheid voor hen, Heer. En wilt u laten zien dat u de liefde van hun leven bent. En dat u nooit loslaat wat uw hand begon. Heere, we bidden voor mensen in onze samenleving die lijden onder ernstige verslavingen. Heere, ontfermt u zich over hen en geef bevrijding. We bidden, Heere, voor organisaties die deze mensen proberen te helpen. Heere, we bidden voor hen die steeds weer terugvallen. Die soms zo onbereikbaar lijken. O Heere God, ontfermt u zich over hen.
En trek hen erbij, Heere God. En wilt u ook het bevrijdende van het evangelie, ook hen daarin opzoeken. Heere, we willen bidden voor uw volk Israël. Heere, we bidden, bescherm en bewaar haar. We bidden, Heere God, of zij tot de kennis mag komen van hun Messias, Jezus. We bidden, Heere God, of zij ook zoeken om recht en gerechtigheid voor te brengen. En ontfermt u zich over hen, Heere, en ja, wees met hen. We bidden ook voor de omringende landen. We bidden voor de onderdrukte kerk. Voor broeders en zusters die vervolgd worden. O Heere God, geef standvastigheid en trouw. En geef dat ze u steeds weer op waarde schatten. Gaat u zo met ons, ook deze week in. En mogen we zijn tot een zegen voor onze tijdgenoten, voor collega's en buren. O Heere, wilt u hen opzoeken in uw liefde? En als wij ook, als u ons daar ook voor kan inzetten, Heere, wilt u dat dan ook doen? Door de kracht van uw geest in Jezus' naam. Amen. Ga in vrede, richt u op God en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.

Luisteraars, we gaan er even tussenuit voor het nieuws van 11 uur. De preek die u beluisterd had is van dominee B.J.P. de Bruin uit Middelburg. Gehouden in de avonddienst van 23 augustus jongstleden in de Oude Kerk van Hanningsveld. Na het nieuws van 11 uur kunt u nog luisteren een uurtje naar het programma Woord en Muziek, wat ook door de Zendgroep Kerken verzorgd wordt. We hopen u zo na het nieuws van 11 uur weer te mogen begroeten. Tot straks.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Catalonië zijn twee doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en ook snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. In Leiden zijn gisteravond twee mannen van 19 en 22 jaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde vlakbij de kermis, waar het druk was vanwege het Leidens ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend en de politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gezet. Daarmee wil hij druk op hem uitoefenen op een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet al te lang donker is. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. De stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Het weer, op meerdere plekken dichte mist, die trekt langzaam weg. En daarna is er volop zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig.

tot 12 uur met als thema onvoorwaardelijke liefde. Aan de hand van een gedicht van Newton en korte overdenkingen van Charles Haddon Spurgeon staan we hierbij stil. We wensen u en jou een gezegend luisteren toe.

Luisteraars, ik lees u een gedicht voor van John Newton. Met als titel: Ik stond bij het kruis. Lang deed ik het kwaad en acht het licht. En ik leefde buiten hoop. Toen trof mijn ziel een nieuw gezicht. En stuitte me in mijn loop. Ik stond bij het kruis en ik zag de Heer. Als hangende in zijn bloed. Het druppelde op mijn kleren neer. En het vloeide langs mijn voet. Zo stond ik lang. Toen zag ik omhoog. En Jezus zag mij staan. En zwijgend sprak zijn ernstig oog. Jij doet die dood mij aan. Dat zonk mij tot in het diepste der ziel. Het legde mijn schuld mij bloot. Ik zag de afgrond nu waarin ik viel. Ik hielp de Heer ter dood. Toen wilde ik vlieden, waar wanhoop leidt. Maar Jezus zag mij aan, met ogen vol van vriendelijkheid. En ik mocht hun taal verstaan. Zij spraken tot mijn bevend hart. De God die het kwaad vergeeft. Aanschouw je hier in stervensmart. Hij sterft opdat jij leeft. Ja, het is het bloed van Golgotha. Dat zonde ontdekt en dekt. Dat door een wonder van gena hem reinigt wie bevlekt. O waarheid, die het beangst gemoed met troost uit God vervult. Het door mijn hand vergoten bloed bevrijdt mijn ziel van schuld.

Ik lees u een stukje voor uit het boekje Wandelen in de Liefde van Charles Haddon Spurgeon. En deze preek gaat over Hierin is de Liefde. En dat is naar aanleiding van 1 Johannes 4 vers 10. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Vanmorgen wil ik niet uitweiden over een algemeen leerstuk. Liever wil ik ieder mens ervan overtuigen dat God van hem houdt. U weet allemaal heel goed dat God u niet lief heeft, omdat u hem lief had. Want er was, zoals u eerlijk moet toegeven, geen liefde voor God in u. Veel eerder was er een aangeboren vijandschap en afkeer van hem. Waarom hield hij dan van u? Over het algemeen houden wij niet van mensen die ons haten. Mensen die ons uit wrok dwarsbomen of uitschelden. En toch, God houdt van ons. Er zijn zelfs sommigen van het volk van God, mensen die God lief heeft, die voor hun bekering er een gewoonte van maken God in zijn gezicht te vervloeken. Ze gebruikten de zondag voor plezier en genot, dronkenlappen, onrein, walgelijk. Toch had God hen lief. Wat een wonder. God hield van hen toen ze nog stonken naar de bordelen van de zonde. Toen er geen zonde te snoot en te laaghartig voor hen was. Ook denk niet dat hij van u begon te houden toen u van hem begon te houden. Integendeel, hij had u onvermoeibaar en trouw lief. Toen u nog in uw zonde zwolg. In zijn liefde sloeg hij zijn armen om u heen. Hij trok u op uit uw zondige bestaan en maakte u tot wat u nu bent. Dit is een vast, een goed bericht voor sommigen van u. Misschien leeft u nog steeds in de zonde, zoals al Gods volk vroeger deed. U weet niet eens waarom u hier bent binnengedwaald. Maar misschien, terwijl u hier zit en luistert, hoort u hoe God u lief heeft. Mocht het zo zijn dat u een van zijn uitverkorenen blijkt te zijn, dat God u lief heeft, ook al leeft u in zonde. Dat God u zal blijven liefhebben tot u uw zonde verlaat, u naar Christus toekeert en vergeving ontvangt. Bid toch, lieve christenen, dat er zo iemand mag zijn. God hoort het gebed. Bid nu zachtjes, Heere, trek vanmorgen enkele van uw uitverkoren volk tot Christus. Laat de mensen die nooit aan u denken, maar die liever doorgaan met zondigen, tot u gebracht worden. Op Jezus zien en door hem bekeerd worden. Hierin is de liefde. God houdt van onaantrekkelijke, haatdragende, gemene en verdorven mensen. Hij heeft hen lief, ook al hebben zij hem niet lief.

Luisteraars, ik vervolg het stukje van de preek van Spurgeon over wandelen in de liefde. Ook moeten we ons verwonderen over degene die ons lief heeft. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons lief had. Wat wil God eigenlijk bereiken met zijn liefde voor ons? U hebt nog nooit een vlieg op de koepel van de kathedraal zien lopen. Die is veel te klein. Nou, een vlieg op de koepel van de kathedraal is een monster, ontzagwekkend groot, vergeleken met u, zoals u op deze wereld rondkruipt. De verhouding van die vlieg tot de kathedraal is vele malen groter dan die van u tot de aardbol. Wat bent u een onbeduidend klein schepsel. U kunt zich al niet voorstellen dat u van die vlieg zou kunnen houden. Nog wonderlijker zou het zijn als een engel van die vlieg zou kunnen houden. Maar dat God ons lief heeft, is een veel groter wonder. Kijk eens omhoog, naar de hemel, en tel de sterren. Een astronoom vertelde me eens dat die minuscule stipjes enorme werelden voorstellen. Sommige daarvan veel beter dan de onze. In onze lucht schitteren miljoenen en miljoenen van zulke werelden. Mogelijk zijn al die miljarden sterren die wij zien slechts een klein hoekje, een molshoop, vergeleken bij alles wat God gemaakt heeft. En bevat het grenzeloze heelal ontelbaar veel werelden. Ontelbaar als het zand dat de grote en machtige oceaan omspant. Hoe klein is één mens op aarde? Hoe onbetekenend, Eén mens in een myriade van werelden. Eén mens in het universum. En hierin is de liefde dat God een dergelijk nietig schepsel lief heeft. Want wat is God, vergeleken met deze hoeveelheid werelden en een mogelijke omvang in de ruimte? God is oneindig veel groter dan het beeld door zulke vergelijkingen opgeroepen. God zelf is veel groter dan het universum. Zelfs de wijste professoren kunnen zich geen voorstelling maken van de grootheid van God, zoals Hij in werkelijkheid is. Toch verwaardigt dit grootse en glorieuze wezen dat alle dingen tot ontplooiing brengt en alle dingen onderhoudt door het woord van zijn macht zich om zich op ons te richten. Let erop dat het niet zijn medelijden is, dat het niet zijn gedachten zijn, maar dat het liefde is vanuit het diepst van zijn ziel, wat zijn hele wezen inhoudt. Want Hij is liefde. Hierin is de liefde. Een onbetekenend schepsel, verachtelijk, smerig en verdorven, wordt bemind door de verheven Schepper. Bemind met al de oneindige genegenheid van Jehovah's hart. Sta eens stil. Verwonder u. U kunt deze diepte niet peilen. U kunt deze verhevenheid niet schatten. Want het uiterste bereik van ons voorstellingsvermogen is daarvoor niet toereikend.

lees u vervolg van de preek van Spurgeon. Toen John Williams bekeerd werd, had hij met een groep vrienden afgesproken om zondige dingen uit te gaan halen. Misschien kennen jullie dat verhaal wel. Het waren niet zomaar wat onschuldige overtredingen. De vrienden stuurden John Williams naar de kerk van Whitefield om op de klok te kijken. De klok hing toevallig hoger dan de deur, zodat de jonge Williams er niet onderuit kon om een eindje het gangpad in te lopen. Er was een groep mensen in de kerk aanwezig. En iets dat de prediker zei, ving zijn aandacht. Hij stond stil en luisterde. Zijn vrienden buiten werden ongeduldig, omdat hij hen zo lang liet wachten. Hij liet hen echter nog langer wachten. En tot de duistere daad die ze hadden willen doen, is het nooit gekomen. God had John Williams gevonden, die nooit naar hem gezocht had. Dit vertel ik jullie. Niet om jullie aan te sporen tot het uitstellen van het zoeken van de Heer. De opdracht is: zoek de Heer terwijl u hem kunt vinden. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Dit is genade. Er staat: ik ben gevonden door hen die mij niet zochten. Ik heb mij geopenbaard aan hen die naar mij niet vroegen. De genade van God is soms als een politieagent die een man in de kraag vat en zegt: vanavond moet u zich bekeren. Jezus Christus komt soms naar mensen toe, zoals hij bij Zacchaeus deed. Die zat hoog in de vijgenboom. Jezus zei: kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven. Hij zei niet: als u wilt, maar ik moet. Ik moet. Ik wil het zo. O Heere, maak het vandaag een moeten voor velen van ons, dat u in hun huis moet blijven. Dan moeten ze hun zonde opgeven en zich tot u bekeren. Maar hierin is de liefde, de heerlijke liefde van God, dat hij zo diep afdaalt. Hij wacht niet alleen op ons. Hij komt zelfs naar ons toe. Met zijn doeltreffende genade en redt ons. Hoewel ik maar zwakjes over dit onderwerp spreek, hoop ik dat uw hart niet zwakjes klopt. Ik vertrouw erop dat de kinderen van God de Heer zullen prijzen en verhogen als ze bij zichzelf zeggen: precies, zo heeft de Heer ook met mij gedaan. Zo heeft hij mij zijn genade bewezen. Hierin is de liefde.

Luisteraars, ik wil graag kort met u bidden. Heere God, Vader in de hemel, dank u wel dat we hebben mogen horen van uw onvoorwaardelijke genade. Voor mensen die u niet zochten, die u haten, die u pijn deden, die u kruisigden. Heer, wij zijn ook zo. Wij hebben dat ook gedaan. En daarom danken we u voor uw genade. Heer, vervul ons hart, ons leven hiermee. Misschien zijn we ver afgedwaald, zoals we gehoord hebben. Leiden we een zeer zondig bestaan, buiten u. We bidden dat we tot verandering komen. Grijp in ons hart. Win ons voor uw koninkrijk. En laat ons terugkomen bij u, zoals de verloren zoon. Heer Jezus, we danken dat we bij u mogen komen. Geprezen zij uw naam. En hoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen.

bedankt voor het luisteren naar het programma van de Zendgroep Kerken. Vanmorgen verzorgd door de hervormde gemeente uit Hanningsveld-Giessendam. Samenstelling, presentatie en techniek Erik Versluis. U kunt aanstaande dinsdagavond weer luisteren naar een programma van de Zendgroep Kerken op verzoek om 8 uur. Zometeen na het nieuws van 12 uur kunt u verder luisteren naar Menneve Radio met het programma We Houden het Hollands. We wensen u en jou een gezegende week toe en kom tot Jezus. Kom tot Hem.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Ook vindt hij dat onverdoofd ritueel slachten moeilijk past binnen het kabinetsbeleid. Hij zegt dat dit in België ook werkt, dus dat dit in Nederland ook kan. De Partij voor de Dieren heeft opnieuw een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat dieren niet meer worden geslacht voordat zij zijn verdoofd. Een Nederlands vrachtschip is voor de Noorse kust in botsing gekomen met een Noorse olietanker en een vrachtschip uit Vareur. De Noorse hulpdiensten kregen vannacht een melding binnen van een botsing in een fjord bij de Noorse stad Ålesund. Twee van de schepen zijn inmiddels aangemeerd, het derde ligt voor anker in het fjord. Alle drie de schepen liepen materiële schade op. Voor zover bekend raakte niemand gewond en lekte de tanker geen olie. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en behandeld. Daarna is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Italiaanse media melden dat 1 persoon in kritieke toestand verkeert. De brand zou lastig onder controle te krijgen zijn door exploderende gasflessen. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Het weer, veel zon, met een paar stapelwolken blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.

0: te installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Dit is Merwe Radio.
2: Het is zondagmiddag, net na 12 uur. Dit is de nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands, met Rob de Leeuw.
3: Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor

paar weken geleden was hij hier nog bij ons, deze José Sepp. Goedemiddag allemaal. De liefde die blijft. Nou, de liefde die blijft zeker. We zijn er weer tot 2 uur vanmiddag.

zijn er weer. Goedemiddag allemaal. 8 minuten over de klok van 12 uur. Vandaag dierendag. Het is vandaag 4 oktober. En wij zijn er ook weer. Natuurlijk met de leukste Nederlandstalige artiesten bij ons in de studio. Waarvan er al twee op hun plekje zitten. En dat is Erik van Klinken en natuurlijk Marco de Hollander. Ze zijn in het eerste uur te gast. Maar in het tweede uur hebben we ook nog twee hele leuke gasten, vrienden. Want Wesley Ponsen die komt naar Papendrecht. En ook Jeffrey Leunenberg. Dus dat wordt vast weer gezellig. En deze artiest die is binnenkort ook bij ons. Normaal staat hij in zijn eigen restaurantje. Daarbij bij de Zaan, geloof ik. Hier is de nieuwe. Nou ja, nieuwe. Opnieuw uitgebracht van Jeff van

0: nummer hoor, deze van Jeff van Vliet. En het is niet jouw fout, vrienden. Jawel, we zijn er op natuurlijk Drechtstad FM. We zijn te beluisteren via Merve Radio. We zijn ook in de lucht in Zwijndrecht bij Atos Radio. En natuurlijk ook bij RTV Ridderkerk. Wij houden het Hollands. En ja, Hollandser kunnen we het niet maken, want Marco de Hollander is hier.
1: Nee, ja, Hollandse wordt het niet.
0: Nee, precies. Maar ja, iemand die bijna 2,5 uur in de auto heeft gezeten. Ja. En dat moeten we ook even vermelden natuurlijk. Erik van Klinken, ook welkom. Leuk dat je er ook weer bent.
2: Goedemiddag.
0: Ja, wij hadden elkaar nog niet recht in de ogen gekeken. Vorige keer was ik hier niet aanwezig in verband met ziekte.
2: Oh.
0: Maar ja, nu dan wel, gelukkig, toch?
2: Ja.
0: Leuk dat je er bent, man.
2: Gezellig.
0: Leuk nummer heb je ook.
2: Vind je?
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, zeker.
2: Er zijn er wel meer volgens mij.
0: We gaan eerst even naar jou, Marco. My Little Lady. Ik ken hem van Peter Smulders, ja, de grote man uit Tilburg.
1: Ik ook.
0: Ja, en ja.
1: Ik ben grootgebracht met Peter. Peter kwam vroeger altijd wel bij mijn vader optreden.
0: Bij mij kwam hij ook in de studio. Een grote man was het, ja. Dat kan ik me nog herinneren.
1: En, ik was toen als kleine jongen achter de radio. En toen kwam hij al bij mij in de studio, ook met zijn plaatjes. En toen heb ik hem nog eens een paar keer mogen interviewen. Want dan bracht hij een album uit, nog via Johan Hensen toen die tijd nog.
0: VNC was dat, toch?
1: Ja. En nou ja, dat liedje My Little Lady is me altijd bijgebleven. Totdat we afgelopen periode met iets bezig zijn. Mm-hmm. Achter de schermen. En toen zei mijn boekingskantoor: Marco, je moet het liedje My Little Lady in een echte Marco de Hollander jasje steken. Is ja, maar dat is ooit al eens gedaan. En nou ja, je kent dat wel. En
0: toen Marco Kanters heeft het ook gedaan, toch?
1: Ja, ook nog een keer gedaan.
0: Ja.
1: En wij zeiden, nou, we gaan je gewoon opnemen. Marco Kanters zingt uiteindelijk ook niet meer. Peter Smulders is niet meer onder ons.
0: Nee,
1: dus het liedje
0: genoeg
1: wordt niet meer gedaan in het land. En nou ja, toen hebben we dat opgenomen. En toen zei mijn platenbaas Tom Peters, hij zegt: Marco, er is volgende week opnames voor Hart voor Muziek. Je kan erheen. Ik zeg: maar we hebben nog geen nieuw liedje. Toen zei mijn boekingskantoor weer van: nou joh, dan neem je toch dat liedje My Little Lady even mee. En dan doe je dat daar toch eventjes. Dan heb je toch even een leuk nieuw liedje. Totdat ik dat liedje daar deed op het podium. En we wisten niet wat er gebeurde daar in die opname. Want iedereen stond mee te dansen en te feesten. Nou ja, toen zijn we een filmpje op social media gaan zetten. Niet wetende dat filmpje uiteindelijk meer dan 3 miljoen streams opleverde.
0: Yo.
1: Dus toen zeiden we tegen elkaar: wow, hier is wel wat aan de hand. Toen hebben we nog een filmpje opgenomen. Want het kan ook een gelukstreffertje zijn. En dat filmpje ging weer viral. En ja, toen zei de platenmaatschappij binnen 2 dagen... dit wordt nu je nieuwe single. Dat andere liedje waar we mee bezig zijn, die laten we nog even liggen. Aankomende donderdag heb je tv clipopnames. En die week daarna, dan komt die officieel uit. Dus binnen 2 weken hebben we My Little Lady gelanceerd.
0: Hoe raar kan dat gaan, toch?
1: Ja, nou ja.
0: En, maar wel mooi.
1: Ja, nou ja, publiek bepaalt. Dat zeg ik altijd maar. Je weet nooit hoe een hit of een liedje tot de mensen komt. En dit is het verhaal. Meer kan ik er niet van maken.
0: Nee. Zullen we eerst even gaan doen? Dan doen we zo dadelijk een liedje van Erik. Hier is die Marco de Hollander, My Little Lady.

0: Marco, dan vraag je toch af, wat is de magie van zo'n liedje? Dat is nooit te voorspellen, hè?
1: Nee, het is 1969 dat het door de Tremulous werd uitgebracht al. En toen was het al een hit.
0: Precies.
1: En hedendaags, in een leuk gezellig jasje, is het weer een lekker dingetje wat in de zalen ontzettend mee iets herkenbaars heeft, denk ik ook.
0: Precies.
1: Ik ben er blij mee.
0: Die kan je toch weer even op het lijstje zetten, toch?
1: Wel, ja, joh. Zo is
0: en het is altijd feest met zo'n nummer. Heerlijk.
1: Ja, Polonaise inhaken, feest, gezelligheid.
2: Nou. Hoppatee.
0: Erik van Klinken, ja, dat is ook geen onbekende naam in het Nederlandse wereldje. En ik ben blij dat je weer bij ons bent, Erik.
2: Ik ook, gezellig.
0: Onder de mantel tegenwoordig van Stef Hekkel.
2: Ja, dit jaar voor het eerst.
0: Is dat een warm bad bij Stef?
2: Ja.
0: Zoals ik Stef ken en Marco misschien ook wel, ja, is het een heel warm persoonlijkheid.
2: Ja, maar Stef is ook een beetje man van het volk en daar ben ik ook. En we spreken bijna dezelfde taal, dus ja, wel een klik.
0: Ja.
2: En, hij is een beetje van humor en ik eigenlijk ook wel.
0: Ja, hier moet hij altijd een moppie vertellen, toch? Als hij hier is.
2: Die Stef.
0: Ja, Stef. Ja, dat klopt wel. Door het oog van de naald. Daar moet je eens even wat over vertellen, over die titel.
2: Ja, nou, ik kreeg het nummer van Bart Waningen, die ook het nummer Meer dan zien van mij heeft geschreven. Mm. En ik ging ermee naar Stef. En Stef die was, die zegt, Erik, echt, deze moet je pakken. Dit heeft hitpotentie. En hij zegt van, maar doe me nou één lol. Ga gewoon goed investeren in een hele goede videoclip. Hij zegt, het liedje moet klappen, de videoclip moet klappen. Mm-hmm. En Apex die heeft de videoclip voor me gemaakt.
0: Maar dat is een beetje tegenovergesteld wat Marco zegt. Hè? Want die staat bij Hart van Hart voor Muziek op
2: Hart
0: het podium.
2: Muziek, ja.
0: En daar wordt gewoon lukkeraak een videootje geschoten. En het gaat viral. Het is toch niet.
1: Nou ja, dit is nu niet de officiële clip, hè, die ik.
0: Nee, daarom.
1: Dus het was gewoon maar een filmpje vanaf het podium is gemaakt. Ja. Ja. Ja, je weet niet hoe het loopt.
2: Nee. Nou ja, dan hebben wij natuurlijk met de teasertjes die gemaakt zijn door Melissa. En die zijn op de socials gekomen. En met alleen het refreintje. Ja, en toen kreeg ik ook een berichtje van Sam, van Erik, dit gaat helemaal los op TikTok en Instagram. En ook heel veel negatieve reacties natuurlijk, hè, want mensen horen alleen maar het refreintje.
0: Ja, maar dat zijn Nederlanders toch?
2: En, ja, zeker. En, maar die hebben we gewoon ook bewust allemaal laten staan. Want iemand die mij niet kent en die hoort het refreintje, die denkt inderdaad van, joh, wat is dat voor een halve zool?
1: Dat hebben ze dan wel weer wel gelijk.
2: Heb je zelf ook kinderen? Schaam je je niet? Daar werd weer op gereageerd door mensen die me natuurlijk wel kennen. Van joh, Erik is al 20 jaar bezig in het vak. Ik denk nou niet dat hij zijn carrière op spel zet door een of ander raar liedje. Dus daar zit een addertje onder het gras. Ja, en dat addertje was een draadje en een naald. En uiteindelijk kwam de clue, die werd bekend. En alleen maar positief.
0: Als je het oogje maar kan vinden, toch?
2: Als je het oogje maar kan vinden.
0: We gaan hem doen. Hier is die Erik van Klinken.
2: Hey, wel eens nat maken. Zit hij er al in?

0: dit is een feestje op de radio, jongens. Erik van Klinken. Het was toch wel het draadje, Erik, wat je nat moest maken, toch?
1: Die bedoel ik.
0: Een leuk nummer, man.
1: Ja.
0: Het is echt iets van...
1: Ik durf wel te zeggen dat dit het liedje is waar ik tot nu toe wel ook de meeste reacties op heb gekregen. Die het live ook echt heel goed doet. Er zit zo'n opzwepend deuntje in dat mensen gaan wel los. Daar ben ik heel blij mee.
0: Ja, bij de optredens, dan moet dat gewoon werken, zo'n nummer. Ja. Anders gaat hij ergens in een hoek en dan doe je hem nooit meer, toch?
1: Nee, vooral hey joh, dat is lekker. Ja, makkelijk. Als je dronken bent, kun je hem ook meezingen.
0: Praten zo lekker verder, maar eerst even Robert Pater.
2: Wij houden het Hollands is te beluisteren via Drechtstad FM, Atos Radio, Merwe Radio en RTV Ridderkerk.
0: Zeker, en Robert de Pater even voor Richard. Ik weet zeker dat hij het mooi vindt. Ik was mezelf even kwijtgeraakt. De allernieuwste van hem.

0: inderdaad, hele mooie liedjes. Deze Robert Pater. En ik was mezelf even kwijtgeraakt.
1: Mooi, hè?
0: Volgens mij Willem Bart of niet? Het klinkt zo bekend. Dat,
1: ja,
0: Willem Bart.
2: Hij heeft wel een neus voor goede covers, dus het zou zomaar kunnen.
0: Ja. Ik noem altijd Koffer Koning. Maar ja, dat is Dora ook natuurlijk, toch?
2: Ja, en ik misschien ook wel.
0: Beter goed gejat dan toch,
2: Mark? Nee, ik zie dat echt totaal anders. Weet je wat het is? Er is een nieuwe generatie aan jeugd. Waar wij de liedjes de oorsprong wel van kennen. Maar de jeugd van tegenwoordig... Als ik met alle respect Arne Jansen zeg... Ik heb de hele nacht alleen in jou gedacht, wat ik altijd zing... Dan... Ja, de jeugd, ik weet dat niet meer van...
0: Arne Jansen is drie generaties geleden, denk ik.
2: Ja, precies, snap je. Maar die liedjes zijn natuurlijk steengoed. Ja. En dus dan is het zonde als die liedjes niet meer gezongen zouden worden. Mm-hmm. En nou ja, ik vind het altijd maar een compliment... als het zulke liedjes gewoon weer een derde generatie gaan overleven.
0: En dat verdienen ze ook.
2: Absoluut.
0: Absoluut.
2: Ja.
3: Hey, mag even inbreken? Ja? Maar dat zie je nou bij ons in het Noord ook, hè. Dat de jeugd van... 12, 13, 14 jaar zingen alle nummers mee van Henk Wijngaard.
2: Precies.
3: Dus echt, dat is mooi, hoor.
0: Ja. Ja, maar die man moet toch op een troon staan, Erik? Vind je niet?
3: Dat staat hij ook wel.
2: Ja, dat staat hij denk ik op dit moment wel, hoor. Dat is hoogtepunt in zijn carrière, denk ik. Nou. En gelukkig heb ik hem 17 oktober op een sterren gehaald. En komt hij na zijn operatie weer voor het eerst na al die tijd weer optreden bij mij. Dus daar ben ik heel blij mee. En het is helemaal uitverkocht. Dus we zijn heel erg blij dat Henk erbij is.
3: Die kan mij boeken via Stef Ekkerboek.
2: Ja, ik hoor het net. Ja. Ik heb het genoteerd.
0: Wat is nou niet uitverkocht bij jou? Want alles wat je aanpakt verandert volgens mij in goud tegenwoordig. Toch?
2: Nou ja, we hebben natuurlijk een hele grote schare fans. Daar hebben we al die jaren ook op ingezet. Wij zijn nooit op een hit uit geweest. We zijn altijd met die fans bezig geweest. Mm-hmm. Of het nou met onze evenementen zijn. Of de reizen die wij organiseren. We zijn altijd met de mensen bezig geweest. En dat is denk ik de basis van... wat een succes misschien kan worden. En dat is voor mij het allerbelangrijkste geweest. Wat wij ook doen. We kijken eerst, vinden de fans het leuk. En we proberen liedjes uit in het land.
0: Probeer jij die laagdrempeligheid te houden of zo?
2: Ook.
0: Ja, tuurlijk.
2: Ja. En weet je, gewoon dicht bij jezelf te blijven. Dingen doen die ik zelf het allerleukste vind. En dan kun je dat denk ik ook uitstralen. En dat is met muziek, evenementen, wat we ook doen. Als wij zo'n cruise doen, dan heb ik zelf het meeste plezier erin. En dan straal je dat ook weer uit op de fans.
0: Ja, maar het is gewoon zo, toch? Het zijn toch de leuke dingen van het leven?
2: Zeker, zeker. En als de fans dan allemaal weer meegaan en allemaal weer kaarten bestellen of zo'n reisje boeken, ja, dan is dat alleen maar een compliment voor mij, maar ook voor het hele team die zich daar hard voor maakt natuurlijk, ja.
0: Erik, is dat ook iets waar jij mee doet? Dan de artiestenreisjes en zo?
3: Hij heeft mij nog nooit geboekt.
2: Nee.
0: Hint.
3: Ellendige ik heb
0: fans, weet je wel. Heb jij ook een vaste schare fans?
3: Ik ben toen ik bij Bert Schenels zat bij Feestertiesten, toen hadden we de boot op Vinkeveen. Deden we altijd. En ik ben natuurlijk altijd mee geweest naar de feestweken in Westerdorf. Ik heb reisjes gegaan naar Portugal, naar Spanje. Uiteraard de Turkije-reis met Lucas. Maar ja, weet je, ik heb ook nog gewoon een vaste baan. En ik moet ook elke keer snipperdagen opnemen. Dus op een gegeven moment is het ook...
0: Dan
3: zeg ik wel eens van, weet je, als ik op vakantie ga, ga ik op vakantie met mijn vrouw.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, en in jullie wereld is dat toch zeldzame momentjes dat jullie samen zijn, toch? Ja. Jij hebt geluk dat Arie heel veel meegaat natuurlijk met je optredens, toch?
2: Ja, ook heel vaak niet, hoor. Want tegenwoordig hebben we een nieuw geluidsman ook erbij genomen. Dat hij het soms ook wel eens goed vindt om thuis te zijn. Maar... Ik doe alleen maar dingen die ik leuk vind. Dus die reisjes vind ik ook ontzettend leuk om te doen. En als ik gevraagd word en het past in mijn agenda, ga ik mee. En past het niet, dan zeg ik bedankt voor het aanbod. Ja.
0: Ja. Als we zo naar buiten kijken, dan genieten we nog een beetje van het weer. Ja, het zonnetje is net even gaan luwen. Maar in die zomerdag was wel een lekkere single voor je, Marco.
2: Zeker, ja. Nou, je hebt uiteindelijk 14 weken toch in de Oranje Top 30 mogen doorwandelen. Dus daar ben ik ontzettend blij mee dat zo'n plaat toch weer zo'n succes mag worden. En ik ben nog steeds blij dat ik hem elke optreden kan zingen. Ja.
0: We gaan hem doen. Hier is...

0: Erik, je moet eens even wat uitleggen, want je hartje klopt. Je bent een Noorderling, toch? In hart en nieren.
1: Ja.
0: Maar je bent wel voor een club hier uit Rotterdam.
1: Ja, ik ben echt een Feyenoorder.
0: Ja. Hoe kan dat?
1: Ja.
2: Laat dat nou eens uit.
1: Ja, Marco, dat zit in het bloed. Ik heb ook nooit een andere club gehad.
0: Is dat van vader op zoon gegaan dan?
1: Nee, gewoon als klein jongetje. Ik zag het shirt en die kuip.
0: Het is nog in de tijd van Metgod en Simon Tamata en die mannen.
1: Ik heb Willem van Aanigem ook nog wel zien voetballen. Toen was ik nog wel heel jong, maar die heb ik wel zien voetballen.
0: Ja. En het leukste vind je altijd de derde helft, zie je wel.
1: Ja, dat is het leukste wat er is.
0: Ja, maar sta je dan nooit in de buurt bij jullie voetbalvereniging? Of juist
1: ja,
0: wel,
1: zeker. Ik sta, nou ja, we hadden het er net over. Ik sta ook vrij veel in voetbalkantines. Dus vandaar dat ik ook eigenlijk een kantinelied. En dan kom je uiteraard natuurlijk terecht bij je voetbalkantine, omdat natuurlijk dat sport nummer 1 is.
0: Ja.
1: Maar dit liedje geldt ook voor de padelclub, voor de tennisclub, voor de korfbalclub.
0: Vul het maar in.
1: Waar het maar de derde helft is.
0: Waar het feest is, is Erik van Klinken of Marco de Hollander, toch?
1: Ja.
0: We gaan even een nieuwe draaien, een nieuwe van Fons Veuring. Hier is hij met Polonaise in de nacht.

0: Frans Bauer, het is al met Billy Dans en Afro Pros natuurlijk. 25 jaar na de release van dit nummer. Marco, als de dag van gisteren dat hij nog uitkwam. Kun jij het nog herinneren?
1: Nou, ik ken natuurlijk Frans mijn hele leven al. Dat klinkt natuurlijk heel onaardig dit. Maar dit is natuurlijk het begin van Frans was natuurlijk bij ons in Ter Aar. Dat hij met zijn plaatjes al bij mijn vader kwam. En daar ook in het dorpshuis zijn allereerste optredens deed. En in 1993 daar door Koos Albert zijn allereerste album uitgereikt kreeg.
0: Als ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik nog die eerste cd voor me. Op weg naar het geluk.
1: Op weg naar het geluk.
0: Op weg naar het geluk.
1: Ik ging voor een aantal zet helemaal mee zingen.
0: Nou, en daar stonden echt allemaal liedjes op die je nu, als je ze weer opzet, dan zeg je, oh ja, die.
1: Als een meeuw in de wind.
0: Precies.
1: Hopeloos en verloren. Oh, het zijn zulke mooie liedjes. Dat album draai ik nog wel eens best wel vaak. Ik heb een album nu in de auto liggen. Mm-hmm. En dat is een album. Dat is nooit een officieel album geweest. Maar dat zijn alle B-kanten. Want vroeger had je zo'n single. En dan werd er dan een tweede liedje opgezet. Mm-hmm. En al die tweede liedjes hebben ze ooit eens op een album verzameld. En daar zitten ook van de juweeltjes tussen.
0: Ik weet nog dat hij bij ons, bij Bruno toen op een feestavond in de schuur. Weet je dat nog? Kwam hij binnen met moeder was zijn geluidsvrouw, Wies.
1: Ja,
0: en kwam hij met de singeltjes binnen, Ben je jong?
1: Ja, Ben je jong.
0: Ken je dat nog?
1: Dat was het allereerste liedje. Ben je jong, zijn de zorgen.
0: Zo lang
1: ik ben ermee opgegroeid en het is natuurlijk superleuk. Want Mariska die komt natuurlijk uit hetzelfde plaatsje, uit Ter Aar. En wij zijn met elkaar altijd opgegroeid. En mijn broertje en haar broertje waren altijd hele dikke vrienden. Mm-hmm. Die hingen ook met elkaar op. Helaas zijn ze er alle twee niet meer. Dus dat is toch wel weer bizar. Ja. Maar die waren altijd samen bezig. En mijn vader in het dorpshuis waar Mariska dan werkte toen die tijd. Ja, daar heb ik het allemaal zien gebeuren natuurlijk tussen hun. En zelfs All You Need Is Love. Wat de doorbraak was voor Frans. Dat was natuurlijk bij ons ook in Ter Aar. Zeg Frans Bauer, ik kan een uur laat praten hoor.
0: Erik, is dat bij jou, de muziek, is dat eigenlijk bij jou ook met de paplepel ingegoten of niet? Hoe ben je eigenlijk in de muziek gerold?
2: Nou, ik kom uit Emmen, volksbuurtje, vlakbij het woonwagenkamp. Ik had een vriendje bij mij op de MAVO en die kwam van het kamp. Dus ik heb eigenlijk mijn hele jeugd wel zo'n beetje op het kamp gelopen. En dan hoef ik jou niet te vertellen wat daar uit de boksen galmde.
0: Nee, precies.
2: En natuurlijk de geheime zender natuurlijk bij ons altijd. Dus,
0: geheime zenders mag je wel zeggen.
2: Geheime zenders, ja.
0: Ik ben er een keer geweest in Emmen, maar volgens mij zat er daar de grootste piraten van heel Nederland in die hoek.
2: Bij ons heb je heel veel.
0: De Zwaluwen, Nuremberg en de Noordzee. Dat is,
2: al die boerendorpjes, Schonebeek, Wijterveen. En dan, zeker rond het einde van het jaar gaan al die masten weer de lucht in.
0: Al die tenten, toch?
2: Ja, fantastisch.
0: Het blijft gewoon. Hè?
1: Het leeft er als nooit tevoren, wat je net al zei. Ja. Die piratenmuziek ook. Ik was pas bij zo'n opname van Tucker FM. En als je dan die piratenmuziek en al die jonge gasten van 12 tot 14 jaar... Nou, als Jan en Zwaan of Frank en Mirella opkomen... Nou, alsof God opkomt, want ze zijn helemaal van slag. En het is ongelooflijk. Dan zingen ze Kop of Munt of het Dorpscafé van Jan en Zwaan. Van A tot Z helemaal mee. En dan zijn ze 10, 12, 14 jaar voor die tent. Hè. Dat is echt fantastisch.
2: Mooiste is de Palendeens, hè?
1: Ja, zulke dingen, dat is zo fantastisch. Ja. Dat is,
0: En dat gaat ook van generatie op generatie op generatie.
1: Zeker. Maar moet ik zeggen, die piratenmuziek is wel echt daar. Dat zou bij ons...
0: Omdat Tucker FM daar in de lucht zit natuurlijk, weet je wel. Dan wordt het ook wel een beetje leeg.
1: Ja, maar ze worden daarmee opgevoed, denk ik ook. Dat het heel anders is. Wij worden hier opgevoed met een heel ander soort muziek. Het is hier wat hipper en andere hazes. Maar dan moeten ze daar allemaal niks van weten. Nee, het is bij jullie echt de Paladijns en de Dutch Boys en noem al, Henk Wijngaard. Wat ze daar ook horen. Ja. En wat ze ook met de paplepel meekrijgen.
2: Dus, ik heb natuurlijk zelf ook een paar nummers gekofferd in een nieuw jasje gestoken. Ouwe,
1: je had jouw liefste wens moeten doen of zo.
2: Ja, daar was ik een week te laat mee, Marco. Nog bedankt. Echt, ik had hem klaar.
0: Hij kan lekker steken, hè? Niet?
2: Nee, maar ik was woensdag bij Marco en toen hebben we het erover gehad. Maar ik had jouw liefste wens had ik dus klaar.
1: Had hij klaar liggen.
2: En echt, en dat ik uit wil komen, komt die Jeroen van Zels, die komt ermee uit. Maar goed, dat is...
1: Jammer, joh.
2: Marco, maar ik heb nog één.
1: Je hebt nog eentje?
2: Kom ik tegen bij de pomp. En die laat me dat liedje horen. Ik zeg, bedankt Manuel. Ik zeg, deze had ik ook op mijn lijstje staan.
1: Ik ben een dromer. Ja. Die stond er trouwens ook op mijn lijstje ooit.
0: Van Fashion, toch?
2: Ja. Goed, ik heb Melanie en ik ga van hart aan jou. En ik heb Kroegen en Kerken van vader Abraham.
1: Dat is ook mooi.
0: Dus Marco had het altijd geheimzinnig stil, hè? Als hij zoiets doet.
1: Ik zeg nooit niks.
0: Nee, precies.
1: De titels hou ik allemaal voor me. Want er ligt een heel nieuw album klaar met allemaal van dat soort liedjes. Het is allemaal van die piraten die we weer opnieuw hebben opgenomen. En er komt iets moois aan met Ad van Horen voor jou speciaal.
0: Oh, leuk.
1: Ja.
0: Maar dan moeten we wel een keer afspreken dan.
1: Nou, we hebben
0: dat zou wel heel erg
1: ik kan je alleen maar verklappen dat we 1 november tv-opnames hebben. Hard voor muziek. En ja. Dat gaat altijd ook met me mee.
0: Oh, leuk.
1: Dus dat wordt wel heel bijzonder, ja.
0: Gaaf. Zulke dingen, jongens. Ja, een uurtje is veel te kort.
1: Moet wel echt.
0: De volgende... Ja, bijna wel.
1: Die heeft ik al horen. Je kan om 3 uur ook nog wel lullen.
0: Zal Jeffrey nog een stukje gebak geven? Dan blijft hij wel zitten, toch?
1: Hij kan het hebben.
0: Jongens, we gaan allebei jullie nummertjes nog een keer draaien. Door het Oog van de Naald en My Little Lady. De plannen voor dit jaar nog. Heb je nog iets leuks op de agenda staan, Erik? Of ga je gewoon lekker door zoals
2: Nee, ik ben iemand van gisteren is geweest en wat morgen komt, weet ik niet. Er staan leuke optredens en... en met een nieuwe plaats. Ja, wij hopen dat deze voor de carnaval ook nog zijn best gaat doen. Dus,
0: En hopen dat de grote radiostations hem ook mee gaan draaien, toch?
2: Ja.
0: Oké, dankjewel dat je hier was, Erik. En tot de volgende, Marco. We zien elkaar gauw weer. En,
1: gezellig.
0: Eerst niet in het land, dan wel in de radiostudio.
1: Zo is het.
0: En we gaan door het Oog van de Naald nog een keer draaien. My Little Lady.
2: Hoe sluiten wij altijd af?
0: Nou, geen idee.
2: Komen we uit Rotterdam? Jazeker wel.
0: Nou, dat doen de Wannabies dan echt wel.
2: Ja, echt wel.
0: Tot de volgende, jongens.

0: Voor nieuwe radio- en televisieprogramma's zoeken wij collega's. Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Een journalistieke achtergrond is een pre, maar niet verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het gaat om een man van 20 die volgens de politie niet bij de groep jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. En nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, daar behandeld en vervolgens aangehouden voor het bedreigen van hulpverleners. In Nederland moet een verbod komen op onverdoofd ritueel slachten van dieren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw zei dat bij WNL op zondag dat het taboe eraf moet. Over een verbod op onverdoofd slachten wordt al jaren gediscussieerd. Joden en moslims hebben religieuze bezwaren. Binnenkort komt de Partij voor de Dieren met een nieuw voorstel voor een verbod. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het wel droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
6: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je auto.

En we zijn er weer, vrienden van het Nederlandse lied. Goedemiddag, welkom bij Wij Houden Het Hollands. Uur 2 is ingegaan op deze zondag, dierendag 4 oktober 2026. En mijn naam is Rob de Leeuw. We zijn er tot 2 uur vanmiddag met de leukste Nederlandstalige artiesten. Nou, twee leuk hebben we al gehad, Erik van Klinken en natuurlijk Marco de Hollander. En het komende uur wordt supergezellig, want Wesley Ponsen is bij ons. Een klein beetje wakker worden, maar dat gaat best lukken, denk ik. En ook Jeffrey Leunenberg. En die kennen we ook al, hè? Zeker. We gaan er een leuk uurtje van maken. En we hebben heel veel leuk.

0: begon met die diamanten ring en toen kwam natuurlijk Hard to Get. Leuk, leuk. Damien van Os, ook al jaren bezig. Kindsterretje. En nu, ja, dan gaat er wat gebeuren en dat is gewoon leuk. Nou, goedemiddag, heren van het goede leven. Jeffrey Leunenberg is hier. Ja, Jeffrey, met jouw eerste hit, zeg maar. Jouw binnenkomer.
1: Nou, hit. Nou, een leuke debuutsingle.
0: Een superleuke debuutsingle, want we hebben hem veel gedraaid.
1: Ja, nee, superleuk. Ik was er rete blij mee dat het plaatje, dat ik die heb mogen uitbrengen. Afgelopen maart is dat alweer geweest, een halfjaartje geleden. En dat heeft me heel veel leuke dingen gebracht, heel veel mooie dingen gebracht. En ja, dan zijn we nu bezig met het vervolg daarop.
0: Ja, dus je hebt er even van mogen proeven. Maar nu neem je grote happen, om het zo maar te zeggen, toch?
1: Dat is de bedoeling. Een beetje bij beetje moeten we stapjes voorwaarts maken. Dat is wel de bedoeling.
0: Zo is het. Wesley Ponce zit naast jou. Wesley, goeie... Eigenlijk moet ik zeggen goeiemorgen, maar...
2: ja, voor mij wel, hè.
0: Het is rock'n'roll, hè. Als je 4 uur 's nachts thuis bent en je zit nu alweer rond 1 uur aan de studiotafel hier bij Drechtstad FM.
2: Lekker.
0: Wij houden het Hollands. Ja, dat is...
2: Gezellig.
0: Dat is soms wel eens hard, hè, toch?
2: Nou ja, het kwam ook wel goed uit. Ik moet dadelijk optreden hier vlakbij in Dordrecht, dus het lag lekker op de route.
0: Nou... Hoe is het met je?
2: Want... Het gaat goed, we hebben een lekker liedje uit weer.
0: Dus je hebt zeker een lekker liedje. En als een warme jas past het weer bij jou, Wes?
2: Ja, het is echt wel dat volks... Het was eigenlijk mijn eerste singeltje al, wie ik 20 jaar geleden uitgebracht heb. Mm-hmm. Heb ik een nieuw jasje gestoken. Een beetje naar deze tijd gehaald. En ja, de fans vroegen er steeds om, van waarom staat dat liedje niet online?
0: Nee, maar het is zo. Ik had het net met Marco de Hollander erover en met Erik van Klinken. Van, het is 2 generaties misschien geleden, weet je wel.
2: Ja.
0: Het publiek wat nu bij jou... Ja, voor het podium staat, die vinden het weer leuk.
2: Ja, inderdaad. En je merkt gewoon, ik heb ook heel veel fans vanaf het eerste uur die vroegen bij de optredens aan, wil je dat liedje zingen? En dan heb je nog een beetje een oude productie, want je bent toch alweer zoveel jaar verder.
0: Ja, zeker.
2: En dan denk je, het staat ook niet online. Dan kunnen we beter opnieuw doen. En dat hebben we gedaan. En veel succes mee tot nu toe.
0: Zo is het. We gaan hem draaien natuurlijk. Wesley is bij ons, laat me niet alleen. En hij is hier natuurlijk met Jeffrey Leunenberg. En we gaan er een leuk uurtje van maken, jongens.

0: Ja, Wesley, ik herken je altijd uit duizenden. Dat is mooi, hè? Ja. Je hebt een typisch stemgeluid. Dat maakt je ook wel een beetje apart, denk ik, hè?
1: Ja, dat hoort ook bij deze muziek, denk ik, een beetje. Ja. Echt dat volkse, dat een beetje nasale. En tenor noemen ze het vaak.
0: Ja, gewoon in deze stijl door blijven gaan. Dit ben jij, weet je wel.
1: Ja, dat is ook zo. Dit doet bij de optredens altijd het beste. En de fans vragen hier altijd om.
0: Dus...
1: eigenlijk blijven doen.
0: De stap is gewoon gemaakt, hè?
1: Ja, zo is het.
0: Fijn dat je weer hier bent, overigens. Want het was alweer even een tijdje geleden.
1: Toch? Ja, het is weer even geleden. Dus, en het is voor mij best wel dichtbij. Dus hartstikke leuk om er weer te zijn.
0: Ja, nou, heel fijn. Jeffrey, ja, toen ik jouw naam hoorde en ik kreeg het eerste plaatje onder mijn neus... en dacht ik van, hè? Ja, leuk, gezellig.
2: Dat is de bedoeling.
0: Ja,
2: ja, goed. Dat is een van de belangrijkste dingen, vind ik. Ja. Het moet leuk zijn, het moet gezellig zijn.
0: Het is wel een van de zomerplaatjes geweest bij ons van 2026, toch?
2: Ja, nee, absoluut. Zeker, ja. Je hebt het over Ik slaap op de bank. Nee, Italiani heb je nu nog over.
0: Italiani.
2: Ja, nee, tuurlijk. Het is wat ik zeg, het was mijn eerste singeltje en een hele nieuwe wereld. En dan moet je gaan afwachten van, joh, wat gaat er gebeuren? Wordt het opgepakt? Et cetera. Ja, en het heeft me, wat ik zeg, echt superleuke dingen gebracht. Muziekfeest op een plein mogen staan in Moergestel. Ja, dan weet je niet wat je ziet. Dan sta je normaal voor 30 mensen in een achtertuin te zingen.
0: En nu, dan gaat het toch wel even dun door de broek, denk ik, of niet?
2: Nee, niet eens. Nee, daar heb ik echt totaal geen...
0: Ben je eens steady, weet je wel?
2: Ik zeg het net hier ook. Je doet het gewoon omdat je het leuk vindt. Mm. En natuurlijk denk je dan opeens van, oef, dit is wel even een ander niveau. Het is wel even echt serieus nu. Maar joh, het is gewoon plezier maken en heel veel lol hebben. En je probeert er wat leuks van te maken.
0: Ja.
2: En that's it. En gast erop. En een feestje bouwen. Daarvoor doe je het.
0: Weet je wat het ook bij jou is, denk ik? Je positieve uitstraling. Dat is dat werkt ook een heleboel mee, denk ik. Hè?
2: Ja, dan moet je alleen nog wel een klein beetje kunnen zingen. Anders kom je er ook niet, hè?
0: Ja, laten we even naar je nieuwe nummer gaan. Ik slaap wel op de bank. Niet autobiografisch, hoop ik.
2: Nee. Nou ja, goed, er zijn periodes dat het wel zo is. Maar alhoewel, er ligt nu een kleintje van 5 maanden bij ons op de kamer. Dus af en toe slaap ik nog liever op de bank dan bij mijn vrouw in bed, moet ik zeggen.
0: Dat is hard werken, hè? Toch?
2: Ik vind het topsport. Ja, dan loopt er al een van 3 jaar en dan eentje van 5 maanden. En met een beetje, nou ja, je hoort de tijden wat Wesley. Ik was iets eerder thuis gisteravond, maar dit soort tijden zitten ertussen. En als dan de natuurlijke wekker weer tussen 5 en 6 ochtends afgaat, dan denk je af en toe wel van, mijn hemel.
0: En het lijkt wel hoe ouder je wordt, Wes, hoe moeilijker dat je het daarmee gaat krijgen. Dat laat naar bed gaan.
1: Als het vroeger, toen ik jonger was, ging het makkelijk. Maar nou wordt het steeds lastiger.
0: Dan keek je daar niet naar. Dat deed je gewoon, toch?
1: Het ging automatisch.
0: Ja. Hey, ik slaap wel op de bank. Vertel er eens wat over.
2: Nou ja, goed. Na Italianen moet daar natuurlijk een vervolg op komen.
0: Was dat moeilijk?
2: Nou, niet per se moeilijk, maar wel een beetje een zoektocht. Van joh, welke kant ga je op? Dat Italiani was best wel een catchy nummer, volgens mij.
0: Ja, zeker.
2: En dat is denk ik vrij lastig om weer zo'n soort liedje uit te brengen. En dan ga ik kijken van joh, gaan we de volkse kant op? Hè? Wat Wesley, wat ik fantastisch vind. Hè? Ja. Dat is wat we net gehoord hebben. Lekker accordeon erin en lekker volks. En ja, voor de kroegen fantastisch. Mm-hmm. Trek je het meer richting pop of ga je er een beetje tussenin zitten? Het is een beetje zoeken. En toen ben ik met Energy met het platenlabel gaan zitten. En dan ga ik kijken van, joh, wat ligt er? Wat zijn er voor demo's? Ja, dan hoor je een stuk of 10 liedjes. En dan denk je van, oeh, die 3 vond ik heel leuk. En die 3 die ga je dan nog 4, 5, 6 keer luisteren. En dan denk je van, oef, deze pak me het meeste. En dat was Ik slaap wel op de bank. Daarvan was alleen het refrein nog af. Dus de rest moest nog geschreven worden. En heel blij met het eindresultaat. Dus helemaal happy.
0: Ga dan daar zelf voor zitten met het schrijven? Of heb je daar een apart team voor?
2: Nee, hier heb ik me niet mee bemoeid. Ik mag wel zeggen of ik het leuk vond of niet. Tot daar en toe. Maar ik heb er niet aan meegeschreven. Dat hebben Colin en Rutger Kanes gedaan. Colin Heikens en Rutger Kanes.
0: Okay.
2: Die hebben dat geschreven. Ja.
0: Nou, we zijn nieuwsgierig. We gaan eens even luisteren naar Ik slaap wel op de bank. Hij is bij ons, Jeffrey Leunenberg.
2: Dankjewel.

0: Jeffrey Leunenberg bij ons.
1: De allerbeste Nederlandstalige muziek hoor je in Wij Houden Het Hollands.
0: Stiekem kijken we ook alweer een klein beetje naar volgende week, vrienden. Want volgende week is deze artiest bij ons in de studio. En dat is ook alweer een tijdje geleden. En hij heeft ook een oud nummer van hem nieuw gemaakt. Doe niet zo stil.

0: Ja, Robert Leroy, volgende week is Stevie Jones en maken we ook een gezellig uurtje van natuurlijk. Jeffrey, wie zijn jouw grote voorbeelden eigenlijk in de muziek? Vooral in de Nederlandstalige muziek.
1: Dat is, ja,
0: ik weet van Wesley Ponce dat dat natuurlijk Willy Alberti is.
1: Dat is waanzinnig natuurlijk.
0: Vind je nog waanzinnig?
1: Ja, natuurlijk. Als je een Mankenelis, Johnny Jordaan, ik vind dat heerlijk. Als je dat gewoon luistert, thuis bij een open haartje aan, een rood wijntje. Oh, heerlijk. Ja, daar kan ik echt van genieten. Nou, dat soort mannen moet je gewoon je ogen dicht houden. En luisteren. Niet meezingen, maar gewoon luisteren naar die stemmen. Heerlijk.
0: Maar hij heeft ook nog eens het bereik dat hij bijna bij Willy Alberti komt. Hè? Dat is
1: dat
0: mooi.
1: Is van, daar ben ik jaloers op. Ja, dat is waanzinnig. Heerlijk. Ja, als je hem iets meer naar de tegenwoordige tijd trekt, dan vind ik Guido van der Graaf ook waanzinnig leuk. Die doet het waanzinnig. Hele leuke liedjes.
0: Ja.
1: Ja, en natuurlijk de gevestigde orde. Hè, dus als je naar Mart en Tino. Oh, jeetje, man, die hebben een bereik. Ja, datzelfde eigenlijk. Daar moet je gewoon naar luisteren. Dan moet je bek houden, niet meezingen. En gewoon luisteren naar die mannen wanneer die uithaal doen. Ja, heerlijk. Daar kan ik echt van genieten.
0: Hey, vorige keer hebben we het er ook al over gehad. Over jouw eerste single natuurlijk, de Italiani. En toen zei je van, ja, we zijn toen echt naar Italië gegaan om de clip op te nemen.
1: Klopt, ja. Ja, dat was echt een heel kort tripje. We zaten 's ochtends om 7:00 in het vliegtuig en 's avonds om 7:30 weer terug. Het was echt een race tegen de klok. Dus op die scooter heel Rome doorgereden om allerlei beelden te schieten. Ja, dat was hilarisch. De cameraman die zat op een Vespa voor mij, achterstevoren op die scooter. Door een drukke stad als Rome heen. Dus dat ging ook wel eens net goed en bijna fout, zeg maar. Dus dat waren hilarische momenten. Maar het was een unieke ervaring. Dat is echt een unieke ervaring. Dat was leuk.
0: We gaan de zomer van 2026 even terughalen in ons gedachten natuurlijk. Met het liedje van jou, het hoort erbij. Jeffrey Leunenberg, een Italiani, hier is die.
1: De zon schijnt. Ja, dus geniet ervan, toch?
0: Heerlijk.

0: Dat de enige woorden die ik ken. Ciao en quattro formaggi. Ja,
1: heel veel verder kom ik niet, hoor. Nee.
0: Maar superleuk nummer.
1: Dankjewel. Dus, ja, nee, super blij mee dat ik dat liedje voor uitbrengen.
0: Ik denk wel dat het een beetje aan je blijft plakken, zo'n nummer. Ja.
1: Toch? Ja, nee, absoluut. Dat is zeker binnen hetgeen waar je komt. Hè. Ik kom heel veel tussen Utrecht en Amsterdam, zeg maar. Daar vragen ze er allemaal om als je gaat zingen, inderdaad. En het is een hoop vrolijkheid.
0: Dat is het. Moet een beetje positiviteit in het leven hebben,
1: nou,
0: toch?
1: Nou, precies. Ja. Zeker weten. Ja. Ja.
0: Nou, als ik voor jou even in het systeem ga kijken, Wes. 41 tracks heb ik erin staan voor jou. Dan heb je toch wat op je naam staan.
1: Ik ben nog even bezig om jou tegen te houden. 41.
2: Nou, ik wist ook niet dat er zoveel waren, zeg.
0: Ja, zeker. Ja. En, het zijn toch wel hele leuke nummers geweest die je hebt uitgebracht, toch?
2: Er zitten wel hele leuke liedjes bij.
0: Zo dadelijk gaan we Bruine Ogen doen, natuurlijk. Ja. Heb je die ooit in een duet gedaan?
2: Ja, ooit in een duetje.
0: Was Marinus Werns?
2: Ja.
0: Ja, ook, nu hoorde ik het weer.
2: En een beetje in... heb ik toen gevraagd of hij het in een andere taal wilde zingen. En hij was eerst een beetje sceptisch over. Want hij zegt, ik vind het Nederlands al moeilijk zat. Maar toen heeft hij het eigenlijk voor laten zingen door Frank Galan. Ja. En die zat in de studio bij Manfred. Die zegt, nou, ik maak wel een mooie tekst erop. Ga ik het even inzingen? En toen was Rinus gelijk verkocht. Die zegt, ja, dit gaan we doen.
0: Ja, en het heeft dan geen windeieren gelegd.
2: Nee, het wordt echt. Hij doet hem ook bij bij iedere set begint hij er gelijk mee. Want hij zegt, het is een van de liedjes die eigenlijk iedereen kent. Op welk feestje ook staat, voor jong en oud. Ja, het wordt door elke zanger wel eens een keer gezongen. Dus het is echt heel bekend.
0: West, naar de regiotip gaan we hem draaien natuurlijk. Bruine ogen huilen niet. Alleen, we gaan nu even de regiotip draaien. En die is van Jan Wolters.
3: En dit is de nieuwe regiotip.

0: Chris, als we even gaan naar jou gaan kijken. Jan Wolters is natuurlijk de zoon van Jannes.
1: Ja, dat is wel te horen. Ja,
0: dat is heel goed te horen natuurlijk. Maar jouw kinderen, hoe is daarmee? Zijn die nog een beetje muzikaal? Volgens mij wel, hè? Als ik het zo
1: ja,
0: op de socials...
1: Nou, mijn zoontje die deed al een beetje meezingen met mij. Maar die is nou echt heel druk bezig met DJ'en. Die doet echt heel veel op feestjes en partijen doet hij optreden. En daar ben ik ook mee begonnen. Dus
0: dat
1: was hartstikke leuk. Ja, ik ben ook als DJ begonnen eigenlijk in het café van mijn oom en tante. En daar deed ik later het geluid voor alle zangers die kwamen. En toen ben ik zelf gaan zingen. Dus wie weet.
0: Sven Versteeg ook, hè?
1: Was heel ooit John West ook.
2: De geluidsman, hè?
0: De geluidsman van Pascal Redeker. Ja. En
1: John West ook, allemaal geluidsmensen. Allemaal,
2: hoe oud zijn jouw kinderen, Wes?
1: Mijn zoontje is 13 en mijn dochtertje. Ja, ik heb een hele jong dochtertje, 3.
2: Dus, 13, maar nu al dus bezig met DJ en...
0: tof. Zit toch in de genen, Jeffrey, toch?
2: Schitterend.
0: Dat kan niet anders, dat kan niet anders. We gaan even terug in de tijd. Bruine ogen 2012 alweer als de dag van gisteren, Wes.
1: Ja, dat is echt een klappertje.
0: Nou, leuk man.
1: Ja, dat is echt... iedereen kent het. Overal waar je komt, waar in Amsterdam of in Den Haag. Het is allemaal,
0: maakt niet uit.
1: Nee, iedereen kent dat liedje.
0: Dit is Wesley Pons en we gaan hem draaien. Bruine ogen.

muzieksoorten waar wij houden het Holland voor staat natuurlijk. Deze Dora. Griekse nacht. Inderdaad een oud nummer van Charlene, maar dat is heel lang geleden, vrienden. 18 oktober is hij bij ons te gast. Nu zit hij momenteel op een artiestenreisje. Op een cruise. Ik heb het over Jeroen van Zijls. Dit is die

0: Hij is er weer. Ja, ja.
1: Ja, gezellig hoor. Ja, ja, ja, ja.
2: Hele goedemiddag allemaal, jongens. Ja, ja.
1: hij staat weer aan, Jeff, toch?
0: Zo.
1: Wesley Bonsen bij ons, samen met natuurlijk Jeffrey Leunenberg. Jeffrey, net toegetreden tot de Nederlandstalige muziek. Welkom. Ja. Leuk dat je er bent natuurlijk.
0: Dank
1: en
0: je wel,
1: we hopen nog vele jaren van je liedjes te mogen gaan genieten.
0: Dat hoop ik ook.
1: En we gaan hem zo nog een keer draaien natuurlijk. Ja, we kunnen maar twee liedjes eigenlijk van je draaien.
0: Ja, dat is ik heb jammer, niet 41 in het repertoire zitten. Ik moet nog even in de bak.
2: Je hebt geluk. Je hebt twee keer hit wordt gedraaid, hè? Ja.
0: Niet normaal, hè? Niet normaal.
1: Is dat moeilijk, Wes, om je plek te blijven vinden in deze artiestenwereld? Er zijn natuurlijk zoveel vis in de vijver, hè?
2: Ja, wat ik wel lastig vind is dat natuurlijk, er zijn steeds meer zangers bijgekomen. Mm. En op een gegeven moment iedereen kan zingen natuurlijk. Dus ja. het is niet meer apart. Vroeger was als je artiest was het wel...
1: Zeker.
2: Ja, werd er tegenop gekeken. Nu is dat niet meer, want ja, tegenwoordig... Zingt heel veel. Ja, bijna iedereen zingt. Mm-hmm. En om dan toch te laten zien dat het echt artiest zijn een vak is en anders is, dan moet je natuurlijk wel continu die kwaliteit hoog houden. Dat is belangrijk.
1: Ja, je bent niet alleen artiest, maar ook entertainer, hè?
2: Ja, ja klopt. Je bent er eigenlijk dag en nacht mee bezig met al je liedjes maken, je producties. Kijk, tegenwoordig als ze zingen, dan... je kan al de hits zingen en het is feest, hè? Dat maakt helemaal niet uit. De kroeg gaat toch wel op z'n kop. Dus ja, als dat met je eigen liedjes gebeurt, is dat natuurlijk veel leuker.
1: Ja, dat heb ik ook, weet je al. Dus heel de week sta je aan voor radio en je probeert het programma zo goed mogelijk in elkaar te zetten. Maar dat hebben jullie natuurlijk ook. Jullie zijn de hele dag, ja, dat creatieve brein, dat gaat maar door natuurlijk. Dat staat nooit stil.
2: Nee.
1: Maar dat is mooi van artiest zijn, toch?
2: Ja, zeker.
0: 100%. Ja, wat je terecht opmerkt, het is niet alleen zingen. Want iedereen kan, denk ik, net als Wesley zegt, 2-3 liedjes brengen en die kan een tent op zijn kop zetten.
1: Ja, maar als een patatzak op het podium staat...
0: Nou, dan precies dan, dat. Dan, ja. En probeer dat ook maar eens vol te houden gedurende of een hele avond of een uur lang of whatever. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook wel de kunst ook daarnaast is. Natuurlijk, je moet goed kunnen zingen, maar er komt even wat meer bij kijken dan alleen die 2-3 liedjes die je brengt.
2: Ja, ja. Inderdaad.
1: We gaan nog een nummer voor jou draaien. We hebben toch genoeg keuze, Wesley. Van begin dit jaar, Als je liegt en bedriegt.
2: Okay.
1: Zullen we die even doen?
2: Zeker.
1: Hier is die, Wesley Ponsen.

is de muziek van Wesley Pons. Gelukkig is hij weer een keer bij ons. Als je liegt en bedriegt. Leuke Nederlandse artiesten, altijd bij ons op de koffie natuurlijk. En vorige week was deze zanger voor het eerst bij ons. Hij is ook producer. Hij heet Randy Watsales. Hier is ze met...

0: Een van die producers die ook zingt, Randy Watsels. Had je er wel eens van gehoord?
1: Uiteraard. Ah, ja, zeker. Qua producer wist ik niet, dus dan ben ik wel weer wat wijzer. Maar qua dat hij zingt,
0: heeft een eigen studio en volgens mij in Zundert of Rijsbergen die kant
1: tof,
0: op.
1: Tof.
0: Ja, ja. En jij neemt natuurlijk als bijna vaste stek op bij, bij Manfred.
2: Nee, ik heb echt wel verschillende ook tijden. Ik heb ook bij Sonic wel eens opgenomen.
0: Oh ja,
2: ik
0: dat is waar.
2: In het begin was heel veel Manfred, later Sonic. Ik heb ook wel eens, de laatste heb ik opgenomen bij Dylan van Veen. Hmm. Die doet ook heel goed hoor. De laatste tijd.
0: Noorden.
2: Ja, die hebben, het is wel heel ver rijden voor mij. Maar een jonge jongen. Echt een beetje nieuw geluid. Dus ook wel, komt ook heel dicht bij Manfred en zo. Als je, ze hebben allemaal de eigen soundje. Maar ze kunnen het ook zo namaken als ze willen. Alleen,
0: ja, maar luister. De eigen soundje. Maar ze moeten toch jouw sound maken? Denk
2: ja,
0: ik?
2: Maar elke studio heeft toch zijn eigen kwaliteit. Ik vind wel, als je bijvoorbeeld voor sommige liedjes. Als je dan kijkt wat Jeffrey maakt. Ja, dat is toch weer, dan moet je toch weer niet die accordeon sound hebben, vind ik. Weet je, het ligt er maar net aan.
0: Terwijl hij dat heel leuk vindt.
2: Hij vindt het wel heel leuk. Misschien gaat hij dat, misschien gaat hij dat wel weer doen natuurlijk. Ja. Ja, je weet het nooit.
0: Misschien een mooie eye-catcher voor de volgende single.
2: Ja.
1: Ik ga zien wat. Ik heb echt geen idee waar we naartoe gaan. We zijn nu bezig met wat eigenlijk Erik net ook al zei. Je moet zijn en op de wind van vandaag. Hè? Mooi liedje trouwens. Zo, de knetters. Prachtig. Yo,
0: Ik heb een paar weken geleden heb ik hem nog gedraaid. Ik was er kippenvel zonder meter dik op.
1: Ik kende dat hele liedje niet eigenlijk.
0: Is van André van Duin.
2: Ja, is heel mooi. Ja.
1: Bizar.
0: Bizar mooi.
1: Bizar. Ja, echt heel mooi.
0: Ja, gelukkig. Wat dat betreft matchen we wel met van alle met de Nederlandse muziek. Zeker. Wesley, ik vond het weer een feest dat je bij ons was. En als een van de weinige omroepen dat je bij ons geweest bent.
2: Ja, de enige. De enige. Niet een van de weinige, de enige.
0: Hoe dan? Hoe dan?
2: Ja.
0: Jij ook, Jeffrey. Je bent altijd welkom.
1: Dank je wel voor de uitnodiging.
0: De deur staat altijd open. En ik hoop dat jullie in lengte van jaren nog de liedjes uitbrengen die met jullie hart maken.
1: Dank jullie wel voor jullie enthousiasme.
0: Ja, precies. En we blijven elkaar natuurlijk volgen.
1: Laten
0: we
1: het
0: even afspreken. We gaan allebei jullie liedjes nog draaien. Jeffrey met Ik slaap wel op de bank. En Laat me niet alleen.
2: Top.
0: Jongens, een hele fijne zondag.
1: Dank jullie wel, mannen.
0: Tot ziens.

0: zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden ten zuiden van Oslo bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardermeer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat het slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuis hoort in Nederland. Volgens bepaalde islamitische en joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat het een complexe zaak is, maar dat het taboe van het onderwerp afgehaald moet worden. En Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen binnen. In de Grand Prix van Bahrein kwam Verstappen als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race, die werd gehouden in Maleisië, verliep chaotisch. Door de hevige regen vielen auto's uit en werd de start anderhalf uur vertraagd. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog vanmiddag en het wordt een graad of 18 aan de kust. Landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Morgen dan opnieuw droog, met ook geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
5: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
6: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Merwe Radio.
9: Chart World draait om de wereld heen.

0: De wereldwijde top 3 vandaag in 2002 was op 3 Kelly Clarkson en A Moment Like This, Avril Lavigne en Complicated, stond op nummer 2 en de nummer 1 en de zomerhit van het jaar in 2002 was Last Ketchup en The Ketchup Song.
1: Van ver weg tot dichtbij, Chart World, hits all around the world met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij een nieuwe week Chart World. En wekelijks ben ik gegidst door de internationale hits en geef ik je een tour door de wereldhitlijsten en presenteer de Chartrum Top 30 met daarin de wereldwijde populairste muziektracks van dit

0: draait om de wereldhits.
1: Met laat ik de wereldwijde album top 10 van dit moment. Met daarin vanuit niets een nieuwe nummer 1. En straks ook de nieuwe rangen en standen van onze eigen wereldhitlijst, de charts en top 30. Maar eerst charts all around the world. En daarin kijken we wekelijks naar de muzieksmaak in een internationale hitlijst. En vorige week was dat die van Zweden. En daar is een tophit, Tankom, van Victor Lexell en Molly. En zometeen gaan we in charts all around the world naar de Dominicaanse Republiek.

0: hits all around the world. Met deze week
1: de tophits in de Dominicaanse Republiek. En dat is een land op het eiland Hispaniola in het Caribisch gebied. Het beslaat ongeveer 2/3 van het eiland. In het westen grenst het aan Haiti en in het oosten ligt het eiland Puerto Rico. En ten noorden van de Atlantische Oceaan en ten zuiden van de Caribische Zee. De hoofdstad is Santo Domingo de Guzman en dat ligt aan de zuidkust. En dan de muziek. En die is vooral in Spaans. Topsongs zijn bij Bow Wow van Carol G. En ook de Dominicaanse singer-songwriter en producer Dalvin La Melodia is vertegenwoordigd in de toplijsten van de Dominicaanse Republiek. Luister naar dit.

0: Chartrun, de tussenstand.
1: En zometeen hier bij Chartrun, de nieuwe Chartrun top 30 van deze week. Maar eerst nu de Chartrun tussenstand. En daarin kijken we wekelijks naar de verdwenen tracks uit de actuele Chartrun top 30. En in deze tussenstand over dit lopende jaar kan ik je melden dat er 3 tracks verdwenen zijn. Verdwenen uit de top 30 zijn Lisa en Sowadika na 2 weken en 23 punten. En dan 2 tracks die een behoorlijke lange tijd genoteerd stonden, zoals Another en 45 World Round Talk to You. Het is eruit na 18 weken en 203 punten. En ook de classic hit Billie Jean van Michael Jackson staat na 21 weken en 455 punten buiten de Chartrun top 30. Wat hem een 8e positie heeft opgeleverd in het lopende jaaroverzicht. En tot slot nog de jaartop 3 en zoals die er nu uitziet. En die is nog steeds onveranderd met op nummer 3 Olivia Dean's So Easy To Fall In Love met 604 punten en 42 weken. K-pop Demon Hunters, AJ en de andere zangeressen uit K-pop Demon Hunters en Golden, die staan met 618 punten en 58 weken op de nummer 2. En Bruno Mars met I Just Might is met 715 punten en 33 weken de voorlopige nummer 1 in deze jaar top 3.

Top 30. Het is tijd in deze Chartworld om in de nieuwe weeklijst van de Charts hun top 30 te duiken. En die geeft een beeld van de wereldwijde muzieksmaak van dit moment. En dan gaan we met het eerste overzicht. Met top 30 voor de 30e week. Blijven staan op 30. Cameron Whitgum en Kingdom of Fear. Else Warner Ordinary, vorige week nog een repeat hit, opnieuw binnengekomen toen op 22 en nu daalt hij alweer terug naar 29. En 26, 28 gaan Huggle & Salto in Jamaica, bam bam bam. Tim Impala en Jenny en Dracula, die stijgen licht van 28 naar 27. En Olivier Dean met Man I Need, vorige week 25 en nu op 26.

is een keer 4 op een rij, maar 3 op een rij. En dat heeft te maken met de charts en top 30 en de nieuwe binnenkomers van deze week. Met op 25 nieuw binnengekomen DJ Gotcha en Jason Derulo en Melody en Michiko. Jamie Miller, Baby Doll, ook binnengekomen op 24. En de hoogste nieuweling, die staat op 23. En dat is Taylor Swift en Patient Zero. En die andere van Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, die stijgt weer door van 27 naar 22. En de Boston met Magnetic stond

0: 10. Met 2 stijgers, 1 staanblijver, 6 zakkers en 1 nieuwe binnenkomer. Met op nummer 10 deze week van 8 Stray Kids en This and That. Adela en Prima die gaan van 3 naar 9. En Michael Jackson met Thriller die zakt van 7 naar 8. BTS Arrogant die zakt ook terug van 6 naar 7. En Noah Kahan en The Great Divine die stijgt opnieuw door van 9 naar 6. Shanna Sparrow en Visitor die blijft staan op nummer 5. En Ariana Grande met Pedal die gaat van 2 naar 4 omlaag. Van 4 naar 3 omhoog. Olivia Dienen, The Art of Loving en Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, heeft het 11 weken volgehouden op de nummer 1 positie. Vorige week 1 en nu naar nummer 2 gezakt. En vanuit niets binnen op de wereldwijde album nummer 1, Miley Cyrus en Bass Pursuits.
1: Wereldwijde album top 10, nummer 6.

20 van 16, Katy Perry, The One That I Got Away. Tame Impala, Loser, vorige week nog in de top 10. Toen stond het nummer 8 en nu op 19. Teddy Swings, Mr. Know-It-All, die gaat van 14 naar 18. En Malcolm Todd met Earrings, die zakt terug van 13 naar 17. En ook omlaag van 11 naar 16, Justin Bieber en Nicki Minaj en Beauty.

0: Top 15.
1: Met op 15 blijft staan Olivia Rodrigo en Stupid Song. Omhoog van 23 naar 14, Somber and My Body Isn't Ready. En ook Shanna Spiro en Great Expectation. Die gaat omhoog van 21 naar 13. Temper City.
2: Voor nieuwe radio- en televisieprogramma's zoeken wij collega's. Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Een journalistieke achtergrond is een pre, maar niet verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.
3: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten met bussen naar een opvangcentrum bij de grens met Marokko. Daar worden ze geïdentificeerd en geregistreerd. Het is de bedoeling dat het tentenkamp uiterlijk 15 oktober is ontruimd. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren onderdeel van een groep jagers. Het incident was bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Nederlandse gewonden zijn gevallen op camping Bella Italia is niet bekend. Op de internationale luchthaven van Suriname is afgelopen vrijdag een Nederlandse man aangehouden die probeerde zangvogeltjes het land uit te smokkelen. De man had de dieren in zelfgemaakte kooitjes verstopt in zijn ruimbagage. Een douaneambtenaar ontdekte de vogeltjes en schakelde de Surinaamse politie in. Agenten hebben de vogels in beslag genomen. De man kreeg een boete van zo'n 3000 euro. Surinaamse zangvogels zijn erg populair om wedstrijden mee te houden. De dieren zijn dan ook veel geld waard. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en zo'n 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
3: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
5: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
6: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
7: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
8: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.

Meester.com. Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma. Dit is Merwe Radio. Chart World draait om de wereldhit.

0: Vandaag, maar dan in 2002, hadden we een volgende Nederlandse top 3. Met op 3 Atomic Kitten en de Blondie Classic The Tide Is High. Round Round van Sugar Babes, die steeg door in de Nederlandse top 40 van 4 naar 2. En de zomerhit van 2002, ook in de Nederlandse top 40, was Last Ketchup en de Ketchup Song.
1: Van ver weg tot dichtbij, Chart World, hits all around the world, met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij 2 uur van Chart World, de radio show die op de voet volgt de wereldhits, met straks het vervolg van de wereldhitlijst, de Chartrun. Maar ook nieuwe releases en zometeen hits van dichtbij. En aan het eind van dit uur de All Around the World wereldkalm. En deze komt hier vanuit Colombia en is die van Sabine Bogaert.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: hits van dichtbij.
1: En daarin hoor je welke tracks hits zijn in België, Duitsland en Nederland. Te beginnen in de Vlaamse Ultra Top 50 van deze week. En daarin gaan het opnieuw DJ Lissus en Milo met Forever Young. Stijgen ze weer van 43 naar 36. De snelste stijger is Niels de Stadbader. En onderweg het gaat van 44 naar 30. En trouwens de snelste stijger van vorige week, Schaduw van Jezelf van Linde Douw. Toen steeg ze van 40 naar 14 en nu maakt ze een vrije val van 14 naar 45. Waarmee het beter gaat is Vera Sky en haar Vlaamse hit Silent Treatment. Het stijgt weer van 33 naar 28. Het is deze week wel een week in de ultratoplijst van weerzien van hits. Want op 25 vinden we Maxine en Babette en hun hit Hoe Dan Ook. Het stijgt weer terug van 37 naar 25. Shanna Sparrow en Great Expectations, die gaat van 32 naar 21. En weer in de top 20 staan Kygo en Max McKnow. En hun song Take It Back gaat van 31 naar 19. Just A en Sam Harper Just A Little, zo heet hij trouwens, gaan bescheiden van 20 naar 15. En de hoogste nieuwe van vorige week, Baby Doll van Jamie Miller, die gaat van 16 naar 13. En weer in de top 10 gezien, Meteor en Nooduitgang in de 17e week stijgt er weer mee van 11 naar 7. En Bruno Mars, On My Soul, die staat op 4 komende van 7. En dan de hoogste nieuwe, en dat is op 18, Michiko van DJ Gotcha. En de ene hoogste nieuwe is op 27, Loving Each Other van Berre.
2: Cook.

0: van dichtbij.
1: Met nu de highlights van de Duitse Single Top 100 met in de spotlights Taylor Swift, maar daar zometeen meer over. Verder gaan hard Linkin Park, Numb, het stijgt weer van 64 naar 51. Katy Perry's Legend Lovers, die gaat van 55 naar 50. Maar een echte sprinter is toch wel Adela en Ain't in LA. Ze schiet van 72 naar 45. En nog een keer Linkin Park, dit keer met The Emptiness Machine. Het gaat van 38 naar 30. En Olivia Rodrigo's Stupid Song gaat weer opnieuw op, staat weer opnieuw op 26 in de Duitse Single Top 100 genoteerd. En dan de dame die in de spotlight staat deze week. En dat is Taylor Swift, die met maar liefst 6 songs genoteerd staat. 4 zijn nieuw en zijn afkomstig van de nieuwe uitgave van een wereldwijde albumhit The Life of a Showgirl, The Encore. En die zijn allemaal trouwens binnengekomen in de top 20. De hoogste zelfs op de top van de Duitse Single Top 100 van deze week. En dit zijn de highlights van de Nederlandse top 40 met daarin 2 nieuwe binnenkomers en 11 stijgers. Maar de eerste binnenkomer na weken rond de cirkel in de tipparade is toch eindelijk binnengekomen op 38. Daar staat Feels Part 2 van Son Meer. En Taylor Swift, haar nieuwste wereldhit Patient Zero is de hoogste nieuwe op 21. Verder gaan hard Bankzitters en Robert van Hemert. Ze gaan met Rapido van 34 naar 19 met een superstip. En Isabelle Usher en Niemand Wil een Popster, die stijgt van 20 naar 17. Voor meer vuurwerk moeten we in de top 10 zijn, met op 9 van 16 DJ Gotcha en Jason Derulo en Mi Chico. Tot slot van dit blok, hits van dichtbij, heb ik nu voor je de top 3's van Duitsland, België en Nederland. Te beginnen met die van Duitsland met op 3 van 2 Hagel en Moving to the Sun. Na 12 weken moet Shakira en Bruno Boy echt wijken en zakken ze terug met Die Die Die van 1 naar 2. En de nieuwe nummer 1 komt vanuit niets binnen daar in Duitsland op de nummer 1 positie. En dat is Zero Patient van Taylor Swift. Dan de top 3 van België met op 3 blijft staan, My Body Isn't Ready van Somber. Shakira en Bruno Boy, Die Die Die, die zakken terug van 1 naar 2. En de nieuwe nummer 1 in de Vlaamse ultratoplijst is Stella Lovely en Boston. Het stijgt in de 11e week van 2 naar nummer 1. En dit is de top 3 van de Nederlandse top 40, met daarin een grote verschuiving. Vorige week waren ze de hoogste nieuwe en deze week schiet Q-Glas, Anton en Boef met 100 tranen van 14 naar 3 met een superstip. Teddy Swings, Mr. Know It All, die blijft staan op 2. En Shakira en Bruno Boy en Die Die Die zijn nu voor de 15e week de nummer 1 in de Nederlandse top 40.

0: wereld nieuwe muziek.
1: En nieuwe muziek van de Nederlandse singer-songwriter Reinie. Haar nieuwste track heet Tonight. Maar de surprise track zoeken we bij twee dames die momenteel de Amerikaanse charts op haar grondvesten doen trillen. Want Chosen in Texas van Ella Langley breekt daar record na record als langstgenoteerde nummer 1 hit ooit. En aan de wieg van dit succes stond countryzangeres en songwriter Miranda Lambert. Van haar is er dus een nieuw album verschenen en dat heet Crispo. En de meest in het oor springende track van dit album is Snakeskin Boots, waarop je naast Miranda Lambert ook terug hoort Ella Langley. In dit Snakeskin Boots is de Chartworld Surprise Track.

0: gaan verder in deze Chartworld met het vervolg van de Charts hun top 30. En we zijn aangekomen in de top 10 met daarin 4 staanblijvers, 3 zakkers, 3 hardlopers met daartussen de wereldstijger. En dat ziet er deze week als volgt uit. Vorige week nog 17 en nu naar nummer 10 doorgestegen Adele en Nicole Kidman. Cat's Eye Animal die blijft staan op 9 en Ariana Grande Hey That I Made You Love Me die zakt terug van 6 naar 8. Stella Lovely Boston, het is de wereldstijger deze week. Het gaat van 18 naar 7. En Dua Lipa met Training Season, die zakt van 5 naar 6.
1: Chartrun, top 10.

0: Met zometeen de wereldwijde top 3. Maar eerst loop ik de top 5 even met je door. Met top 5 van 4 Hagel, Nemali, Angel en Ultranati en Moving to the Sun. En omhoog van 7 naar 4 Adela en Ain't in LA.
1: Chart run, chart update.
0: En onderweg nog de bovenste 3 wereldwijd, maar eerst nu de charts hun hitupdate met de highlights van de chartsunlijst van deze week. Met daarin deze week 3 nieuwe binnenkomers, die allemaal zijn binnengekomen in de top 25. Met op 25 nieuw binnengekomen DJ Gotza, Jason Derulo en Michiko. De nieuw breaking Jamie Miller en Baby Doll is nieuw op 24. En met slechts alleen streaming en YouTube hits is de nieuwste track Patient Zero van Taylor Swift de hoogste nieuwe op nummer 23. Dan de hardlopers en de wereldstijger van deze week. Met op 22 van 27, daar komen we opnieuw tegen Taylor Swift. En haar hit I Knew It, I Knew You. En de top 15, daarin gaan hard Somber, My Body Isn't Ready. Het stijgt door van 23 naar 14. En ook Great Expectation van Shanna Spiro is een hardloper. Vorige week nog 21 en nu op nummer 13. En in de top 10 komt binnenvliegen de hoogste nieuwe van vorige week. Toen kwam de track Nicole Kidman van Adela binnen op de 17e plek. En nu staat het op nummer 10. En die andere hit van Adela, Ain't in LA, die stijgt door van 7 naar 4. En vorige week maakten ze nog een vrije val van 7 naar 18. En deze week is ze weer terug in de top 10 en stijgt ze van 18 naar nummer 7. En daarmee is Boston van Stella Lively de wereldstijger van deze week.

0: Hard World, jouw gids door de wereldhits.
1: En de Tour door de wereldhits komt zo langzaam weer tot een einde met net de Charging Top 3. Met op 3 blijft staan Chosen Texas van Ella Langley. En ook op nummer 2, daar staat een staanblijver en dat is Carol G en Bye Bye Now. En de zondige sound van Shakira en Bruna Boy, Die Die Die, is nu voor de 15e week de wereldwijde nummer 1. En dit was Charge World voor deze week. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. En dan ben ik ook weer je gids door de wereldhits. Het laatste woord komt nu vanuit Colombia en is van Sabina Bogaert.
0: All around the world. Wereldcolumn.
2: Welkom bij de Colombia verhalen. Mijn naam is Sabine Bogaert en sinds 2014 woon ik in de prachtige Colombia. Op dit moment op precieze zijde in de hoofdstad Bogota. En elke maand vertel ik hier iets over mijn leven hier of over reizen in Colombia of waar dan ook. En misschien weet je het wel of ook niet, maar de laatste zondag van september is het altijd Wereldrivierendag. En daarom leek me wel leuk om vandaag iets te gaan vertellen over rivieren in Colombia, want daar zijn er namelijk nogal wat van. Hoeveel precies, dat wordt niet echt geteld, maar wel het aantal kilometers. Dus het aantal kilometers van rivieren en kanalen die in Colombia zijn. En dat zijn er nogal wat, namelijk zo'n 25.000 kilometer. Waarvan ongeveer 75% ook echt bevaarbaar is. En het gaat dus om honderden of zelfs duizenden afzonderlijke riviertjes, grote rivieren, kleine kanalen. Dus enorm veel. En er zijn een paar rivieren die er echt uitspringen. Dus die iedereen kent, die belangrijk zijn voor het land. Die ook buiten Colombia bekend zijn. En daar ga ik iets meer over vertellen. En daarbij kun je natuurlijk denken aan de Amazone rivier. De Amazone rivier is natuurlijk niet alleen maar in Colombia. Die is in meerdere landen. Maar dat is wel de grootste rivier ter wereld. En die gaat ook door Colombia. Namelijk ongeveer 110 kilometer van deze rivier is in Colombia. En het breedste punt daarvan is ook in Colombia. Of eigenlijk op het meerlandenpunt met Brazilië en Peru. En daar is de rivier zo'n 9 kilometer breed. 9 kilometer, kun je je dat voorstellen. Echt enorm. En de Amazone rivier, die is sowieso bijzonder. Want het water wat in de Amazone rivier is en hoe hoog de rivier is, verschilt ook heel erg per seizoen. Dus tussen het regenseizoen en het droogseizoen. In het regenseizoen, je kan het je bijna niet voorstellen, maar is de rivier dus gewoon 10 meter hoger, dus hoger, dus dichter naar de bomen toe dan in het droogseizoen. Dat is echt enorm veel. Heel bijzonder. En de Amazone rivier is natuurlijk nog wel eens bijzonder, omdat het de slagader van biodiversiteit hier is in Zuid-Amerika. En dat is zo bijzonder. Daarom, kijk, Brazilië is natuurlijk het meest biodiverse land ter wereld. En Colombia staat op nummertje 2. En dat komt onder andere door die Amazone rivier. Die zo ongelooflijk veel aan planten, bomen, dieren en weet ik wat allemaal, levende wezens in de nabijheid van de rivier hebben. Dat is gewoon ontzettend belangrijk. Ontzettend bijzonder is dat. En er zijn ook een aantal belangrijke parken, nationaal parken, in de buurt van deze rivier. En het is gewoon, ook als je naar de Amazone gaat, dan maak je echt kennis met die biodiversiteit. Met zelfs dolfijnen die daar in de rivier zwemmen. En die omhoog komen. Het is echt prachtig. Apen die door de bomen klimmen. Die langs de rivierbedding staan. Het is echt heel bijzonder. En deze rivier die is dus niet alleen belangrijk voor Colombia, maar ook gewoon een enorme impact heeft deze rivier voor de hele wereld eigenlijk. Voor het klimaat in de hele wereld. Nou, naast de Amazone, die dus iedereen kent, de Amazone rivier, hebben we ook in Colombia de Rio Magdalena, de Magdalena rivier. Ja, dat is echt een heel belangrijke rivier in Colombia. En niet alleen maar voor economische redenen, dat was eigenlijk vroeger veel meer zo, maar deze rivier is een soort van heilig, kan ik wel zeggen. Deze rivier is ongeveer 1500 kilometer lang en loopt vanaf het noordelijkste puntje, of nou ja, niet helemaal het noordelijkste puntje, maar heel noordelijkste puntje bij Barranquilla. Daar kun je ook, ben ik zelf ook geweest, daar kun je de rivier in de zee zien stromen. En er is ook een heel smal stukje vlakbij Neiva, meer in het zuidmidden van Colombia. Dat is ook een toeristisch.
3: Uw bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
4: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. Twee mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. De aanval is op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de vierde dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt wordt aangevallen. In de woning in Bergen op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niks bekend. Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. En daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. En dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en daar gaan ook wel veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer er nog tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: kwartier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
2: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.

0: Zuster.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout? Kijk op tuinhoutnodig.nl.
3: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu

0: bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botste hij vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. De politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. Politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 8 uur vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sass Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via haar sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sass Jordan was 63. Het weer tot besluit. Zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.

0: tickets via vakantiefestival.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
4: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het Hitmuseum.
5: Ja, het feest kan weer beginnen. Laat jezelf lekker gaan. Terug in de...

0: uit de Drechtstreek.
1: Dit is Merwe Radio.
2: De jaren 80.
3: Terug in de tijd. In de tijd. Met Radio Drechtzand.
4: Ron de Zwerver.
5: Ja, en nou gaan we even een echt stukje muziek worden. Net Jeffrey Osborne, echt slaapliedje. Maar hier word je weer bij wakker. Roel, weet je het nog?
6: Ja, we zaten uit de beginperiode van Drechtzand.
5: Ja, het is echt een jeugdsentiment van Drechtzand, hoor. Natuurlijk, het is Kim Wilde en nog steeds het nummertje Cambodia. Echt, we gaan even genieten. Ik ga er niet in praten, we gaan even helemaal genieten hier.

0: zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Honderden van zijn scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Mensenrelatie Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

wild thing, I think I love you. But I'm

Wild thing, I think you move me. But I wanna know.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de daders is nog niks bekend, ook niet over hun motieven. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Het zijn scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer acties tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Afgelopen week werden honderden scholieren opgepakt bij ongeregeldheden en er raakten ruim 100 mensen gewond. De studentenvakbond heeft voor komende dinsdag een grote actiedag aangekondigd. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Bonusan Collageen Tripeptidecomplex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptidecomplex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. Piekvrij.nl.
6: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekkerladen regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde toen en kwam op een auto terecht. Waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat dacht eerst nog tot vanavond bezig te zijn om de A9 bij Amstelveen te repareren. Maar het werk gaat langer duren. Mensen in de richting van Alkmaar kunnen daarom omrijden via de A10. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar deels een explosief is afgegaan. Volgens de politie werd het explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd er vervolgens bijgeroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij massale schietpartijen op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de dader of daders is nog niks bekend. Ook niet over mogelijke motieven. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de volgende wedstrijd in de Nations League. Zometeen wordt in Eindhoven afgetrapt tegen Servië. De opstelling is inmiddels ook bekend. Teun Koopmeiners krijgt een basisplaats als centrale verdediger naast Virgil van Dijk. En verder mag Noah Lang voor het eerst in deze interlandperiode starten. De wedstrijd tegen Servië begint zo om 9:15. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.

0: Kink.com. Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts. Van wereldclubs tot verborgen parels. FCSurprise.nl. Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
1: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
2: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
3: Dit is Merwe Radio.

Goedenavond, u luistert Jaargetijden met Jenny de Winter, techniek Jan-Willem Nederveen. Vanavond hebben we muziek van Johann Sebastian Bach, Händel, Schubert, poëzie van Jean-Pierre Ravi, Herman van Veen, een mooi verhaal van Kees Wiersum, Bart Ongering en nog veel meer.

Johann Sebastian Bach uit Franse suite nummer 6. We beginnen met Riet de Kolk. Kunst, hoe wonderlijk dat muziek kan raken aan de ziel, kan troosten en kan helen. Hoe wonderlijk dat een schilderij je kan voeren naar waar geen zorgen zijn, je ogen doen stralen. Kunst, gestolde expressie van schoonheid, gevangen in tastbaar genieten, eeuwig ontroerend, opium voor zoveel.

Hendel. Sonate opus 1, nummer 2. En nu van Jean-Pierre Ravi. Moment. Soms hoor ik onverwacht weer achter gewone woorden die je uit een zoveel zuiverder en zachter ademen benemender geluid. Dat ik opnieuw naar je moet kijken of ik je nooit tevoren zag. Laat al die jaren maar verstrijken, zolang ik dit bewaren mag. Kan jou en mij de tijd niet deren. Weer voor het eerst met je alleen hoor ik de harmonie der sferen door alle dagelijksheid heen.

Berlioz, La Enfant du Christ. Als het nieuwe jaar begint en het is 12 uur geweest, dan staan overal de telefoons rood gloeiend van ma, pa, broer en zus, vriend en noem maar op, allemaal even nieuwjaar wensen. Maar dat was in 1827 iets anders. Ik heb hier een brief en die is van Jacob Jenes Seidsma. En die schrijft aan zijn ouders, maar eerst even een toelichting. 1827. Het is nog steeds een traditie in Vlaanderen. En dat was tot op de 50 jaren van de vorige eeuw, ook in Nederland, de nieuwjaarsbrief. Waar brave kinderen op gestelde en op 1 januari voorgelezen wensen aan ouders, groot- of peetouders, tantes, ooms, geschreven op voorgedrukt papier met sierranden en illustraties, meestal op rijm en een zoetsappige boodschap bevattend, dat ze dankbaar zijn voor wat hun familieleden allemaal voor hen over hebben en dat ze ook in het nieuwe jaar gehoorzaam zullen zijn. Dit gedicht schreef de Groningse Jacob Jenes Seidsma voor zijn ouders. Nieuwjaarswens aan mijn lieve ouders te Buffalo bij de aanvang van het jaar 1827. De eersteling van het nieuwe jaar herinnert mij mijn kinderplicht om u, mij, onwaardeerbaar paar, mijn wens te bieden in gedicht. Gezondheid, zij uw duurzaam deel. Leef lang gelukkig en geheel. Uw wandel, zij in eer en deugd, zo heilzaam voor mijn tedere jeugd. Dat u de voorspoedzon bestraal, dat ramp nog onheil op u daal. Dat ge in ongestoord genot mij vormen moogt tot kind van God. En zinkt uw lichaam in het stof, dan vare uw ziel naar het hemelhof. Dit is de oprechte wens van uw lieve zoon, Jacob Jenes Seidsma, weeën den 1 januari 1827. Dat was nog eens een brief.

San Martini uit Symfonia in A. Toon Hermans, de zee. Ik wil alleen zijn met de zee. Ik wil alleen zijn met het strand. Ik wil mijn ziel wat laten varen. Niet mijn lijf en mijn verstand. Ik wil gewoon een beetje dromen rond de dingen die ik voel. En de zee, ik weet het zeker, dat ze weet wat ik bedoel. Ik wil alleen zijn met de golven. Ik wil alleen zijn met de lucht. Ik wil luisteren naar mijn adem. Ik wil luisteren naar mijn zucht. Ik wil luisteren naar mijn zwijgen. Daarna zal ik verder gaan. En de zee, ik weet het zeker, zal mijn zwijgen wel verstaan.

Schubert, pianosonate 21. Een verhaal van Paul van Vliet, advertentie. In het Fries Dagblad zag ik een prachtige contactadvertentie. Boer, 42 jaar, zoekt boerin. Brieven onder nummer 211-563, bureau van dit blad. Daar hou ik van. Dat is andere koek dan het slappe gewauwel van autistische intellectuelen die in kwaliteitskranten hun verlangens voor een nieuwe partner openbaren. Man, 58, internationale oriëntering, grijs, easy klassiek, niet conventioneel, maar draagt wel mooie schoenen. Zoekt vriendin voor spiritualiteit en vermaak. Wil met haar de hoogste bergen bestijgen en in harmonie versmelten. Samen reizen over de horizon en elkaar betoveren met poëzie. Trefwoorden, stilte, diepgang, persoonlijkheidsgroei, alternatieve geneeswijzen, goede wijnen. Of geëmancipeerde vrouw zoekt maatje, hoogstaand knuffeldier, charismatische begonier, academisch niveau, authentiek en stijlvol, met relativeringsvermogen, correcte kleding, geen spijker, Armani-broek, wandelen in Schotse hooglanden, bezield en bezielend, met vleugels, verleden en toekomst. Ik voel je in de blauwe verte. Met Jacobsen en Van Es krijg ik de neiging om te zeggen: mag ik even overgeven? Want dan daarnaast, boer zoekt boerin. Ik lees het een paar keer over en zie twee sterke mensen. Boer zoekt vriendin. Geworteld in de aarde. Samen tillen aan de zware klus die leven heet. Versmelten in harmonie. 'S Nachts uit bed omdat de koe moet kalven. Altijd de onrust door de grilligheid van de natuur. Daarom nooit conventioneel. Iedere dag vraagt fantasie, aanpassing en improvisatie. Niet met een gedichtenbundel van Rimbaud. Staan zwijmelen bij een zonsondergang over verre vage heuvels. Maar voor het donker nog het laatste hooi naar binnen. Met eerlijk zweet en sterke, droge handen. Geen golfschoenen of een pak van Hugo Boss. Maar de stugge katoen van een besmeurde overal. En laarzen die bestand zijn tegen storm en blubber. Verleden en toekomst, het gaat altijd om vandaag. En voor de toekomst moet er zorgvuldig worden gerekend. Ik voel je in de blauwe verte. Ze voelt hem in het broeien van de warme stal en in de adem van een pasgeboren veulen. Nooit reizen over de horizon, maar af en toe een dagje weg. Want het bedrijf moet doorgaan en het vraagt de dagelijkse zorg en kracht van allebei. De stilte en de diepgang zijn er op een zwoele zomeravond, wanneer ze samen onder de kastanjeboom, moe en met stijve spieren van 16 uur gezwoeg, verwonderd zwijgen. Ze zijn volkomen gelijkwaardig, anders lukt het niet. De emancipatie van de vrouw is eeuwen geleden al begonnen op de boerderij. Aangewezen op elkaar, in alles en onder alle omstandigheden. De tijd dringt, altijd, want de seizoenen laten zich niet dwingen. Dat helpt voor het ontwikkelen van relativeringsvermogen. De stal staat vol dieren, maar een knuffeldier komt niet in hun woordenboek voor. Dat is een attribuut voor kleuters.

Zweedse muziek van Lars Roos en nu Herman van Veen. Alles doet ertoe. Alles doet ertoe. Ook wat er niet toe doet, dat doet ertoe. De strontvlieg op de paardenhoop, hij doet ertoe. Elke uitgesproken mening, hij doet ertoe. De gaten in de kaas, de druppel op de plaat, het duimen draaien, schietgebed, het doet ertoe. De ogen in het schijnlijk, ze doen ertoe. De komma in de zin, hij doet ertoe. Het dankje wel en alstublieft, het spijt me en pardon. Geloof geen hond die zegt dat iets er niet toe doet. Alles doet ertoe. Ook wat er niet toe doet.

En dit was Schubert, heel snel, vals, sentimentalis. En nu van Bart Ongering, even een opfrisser. Meester Bart is de meester van Nederland. Zonder zich te verdiepen in het politieke debat of onrealistische visies op het onderwijs, probeert hij verschil te maken voor leerlingen. Zijn blik op onderwijs en op schoolkinderen is een drijfveer voor vele leraren, ouders en leerlingen. Het hoofdstuk heet Rust. Het is maandagmiddag. Ik neem plaats op een terras aan de Savatistraat, op een steenworp afstand van de Universiteit van Amsterdam. Ik bestel een cappuccino en wil net beginnen aan de column van woensdag, wanneer ik word aangetikt door Erik, een oud-leerling uit mijn eerste jaren als mentor. Hij vertelde me dat hij inmiddels weer in Amsterdam woont en net aan een studie begonnen is. Ik bestel een koffie voor hem en we raken aan de praat. Erik vraagt me of ik ooit over hem geschreven heb. Ik vertel dat ik nog vaak aan hem heb teruggedacht, maar dat ik het nooit heb gedurfd om zijn verhaal te delen. Erik zegt dat hij het zou waarderen om zijn verhaal in de krant terug te lezen. Het zou als een cadeau aan zijn vader willen zijn, omdat zijn vader deze week zijn 55ste verjaardag zou vieren. Hoe gaat het thuis, Erik, met je moeder en met jou? Het gaat goed, meester. Mijn moeder en ik hebben rust inmiddels. En daar gaat het me om. Ik was net 2 jaar werkzaam op school, waar ik nu werk, toen ik werd gebeld door de moeder van Erik. Ze is even stil nadat ze me heeft gevraagd of ik een momentje voor haar heb. Aan alles aan haar stem hoor ik dat er iets helemaal fout zit. En dat zat het. Terwijl ik door het raam kijk en Erik zie lachen met de kinderen in zijn tafelgroepje, vertelt zijn moeder dat zijn vader is omgekomen bij een ongeluk in de bouw. Ze vraagt mij het nieuws aan haar zoon te brengen, omdat ze hiertoe nu niet in staat is. Ik slik en wil het liefst weigeren. Maar ik besef ook dat het niet om mij gaat. Ik verzamel alle moed en haal Erik uit de klas. Met klamme handen open ik de deur van de spreekkamer aan het einde van de gang. Eriks vragende blik voedt de stilte nadat ik tegenover hem ga zitten. Erik, je vader is vanmiddag omgekomen op zijn werk. Ik twijfel over mijn eigen kunnen. Had ik dit anders moeten brengen? Pedagogischer, warmer misschien. Maar hoe vertel je een kind over de dood van zijn vader? De stilte in de spreekkamer wint het van de troostende woorden die ik op dat moment niet voor hem heb. Erik schreeuwt, staat op en trapt een stoel tegen de deur van de kamer. Ik laat hem razen, maar ik sta daarna op om hem vast te houden. Ik houd hem vast, zoals zijn vader dat zou doen, maar nooit meer zal kunnen. Het spijt me, Erik, zijn de enige woorden die ik kan uitspreken. Daarna is het minutenlang stil. Misschien heb ik er nooit over geschreven, omdat sommige dingen niet in woorden zijn te vatten. Erik knikt en zet zijn lege kopje op tafel. Mijn pauze is voorbij. Gaat u erover schrijven, meester? Dat ga ik voor je doen, Erik. Het staat woensdag in de krant.

Haydn uit celloconcert in D. En nu van Huub van der Lubbe. Waarom valt de regen niet omhoog? Waarom valt de regen niet omhoog? Dan was het hier zo nat niet. Zaten we ook eens droog. Waarom valt de regen niet omhoog? Kan dat nou echt niet anders? Kan dat toch zoveel mooier? Met een schitterend vooruitzicht en geen vuiltje aan de lucht. Poëzie in de regering, banken overbodig. Alle generaals de pot op, alle legers op de vlucht. Waarom valt de regen niet omhoog? Dan was het hier zo nat niet, zaten we ook eens droog. Waarom valt de regen niet omhoog? De straat terug aan mensen, pret in het Midden-Oosten. De lege maag aan tafel, de zalm weer in het ei. Het gesmolten pakijs tot pakijs teruggevroren. De dood om mee te dansen, de neushoorn vogelvrij. Misschien praat ik wel onzin, ik ben geen klimatoloog. Maar moet regenen per se en ook met bakken naar beneden? Zo vroeg ik me vandaag af, alweer zo'n volle laag. Wat als de regen nou niet viel, maar vloog? Hoe prachtig zou dat wezen? Een feest om te ontwaken. Paleizen voor de meute. Nooit meer een geschil. Zomer in de zomer. En in april weer lente. Dat moet kunnen lukken met een beetje goede wil. Waarom valt de regen niet omhoog?

Rachmaninoff uit pianoconcert nummer 2. Ik heb een heerlijk boek ontdekt. Het heet Zware Kees. Wanneer ga je weer weg? En het is van Kees Wiersum. Zware Kees is wereldberoemd in de zeevaart. Het is het pseudoniem van de Noord-Hollandse kapitein Kees Wiersum, gezagvoerder van een Nederlands zware landingsschip dat wereldwijd wordt ingezet voor het vervoer van projectlading. En wie verre reizen doet, kan veel verhalen. Kees heeft er een bijzondere literaire vorm voor gevonden. Geen reisverslagen, maar korte anekdotische verhalen uit het leven gegrepen. Zijn wekelijkse columns in het maritieme weekblad Schuttevaar zijn populair onder zeevarenden. En dan nu Wilders Donk. Alles verandert. Toen ik geboren werd, vlogen er nog passagiersvliegtuigen rond met propellers. Constellations heten die dingen, als ik me goed herinner. Maar al gauw werden de viermotorige propellervliegtuigen vervangen door gillende, gierende straalvliegtuigen die over ons huizen raasden. Zo erg dat ik, toen ik de kans kreeg, vluchtte voor het lawaai en de vooruitgang. Nu aan boord van mijn schip, in de almaar uitdijende havens van Antwerpen, valt mijn oog op een bouwwerkje dat daar niet echt thuis lijkt te horen. Op een zo te zien onverharde weg lopen een aantal mensen. Twee meisjes en een jongetje staan naast een huis met houten luiken voor de ramen. De meisjes zijn gekleed in een folkloristisch aandoende lange jurk met daarover een schort. Een van de meisjes houdt het jongetje van een jaar of zes aan de hand. Verderop staat een vrouw met een emmer. Een klein kind kijkt enigszins angstig, maar veilig van achter haar rokken. De vrouw blikt eerder argwanend richting fotograaf. Ze is kennelijk geen pottenkijkers gewend in haar dorp. Naast haar staan een paar opgeschoten jongens. Alleen, allen met een pet op. Vol bravoer kijken ze richting fotograaf. Ze zijn niet bang voor die man met dat nieuwe wetse apparaat. Verderop in de straat zijn meer dorpelingen te ontwaren. Een van hen staat in de deuropening en lijkt te twijfelen of zij, of is het een hij, door zal lopen nadat ze de fotograaf gewaar is geworden. Er is ook een hand te zien. Aan weerszijden van de dorpsweg staan kloeke huizen met ommuurde tuinen. Ergens aan het eind van de dorpsstraat rijst een stoere kerktoren op. De spits van de toren wordt bekroond door een rank torentje met een lange spits. Zomaar een ansichtkaart van Wilmars Donk. Een tamelijk welvarend Belgisch dorp. Ergens in het begin van de 20e eeuw. Op de brugvleugel stel ik mijn verrekijker scherp. Daar aan de overkant van het Churchill-dok heb ik tussen de containerkranen en de loodsen iets opmerkelijks gezien. Iets wat er niet thuis hoort. Het bouwwerk valt op als een paard en wagen dat eigenwijs tussen Formule 1-bolides aan de start verschijnt. Of als een stoomtrein op de hoge snelheidslijn naar Parijs. Of als... Maar hij staat daar toch echt, de toren van de kerk van Wilmars Donk. De volgende avond na het werk peddel ik met de scheepsmountainbike richting torentje. En daar is hij, zwaar verwaarloosd. Scheuren in de muren van het langsdenderende verkeer. Getooid met kleine bomen op het dak. De toren houdt moedig stand, maar is het enige overgebleven bewijs dat hier ooit een dorp is geweest.
Van het dorp wordt volgens Wikipedia voor het eerst melding gemaakt in 1155. Nadat het in 1927 vastgegroeid was aan de haven van Antwerpen, werd het in 1985 gesloopt. Behalve de toren. Die staat daar nu ingeklemd tussen strakke loodsen en stapels containers, bijna hoger dan de toren zelf. De onverharde weg is verdwenen onder beton en asfalt. Die toren, een anachronisme in de haven, is een fietstochtje en een verhaaltje waard.

0: Gluck uit de opera Orfeo e Eurydice. Nu van Bram van Meulen. Het is van avondzon en het glas van rode wijn. Het is van geel licht tussen mijn ogen. Het is van wind en koelte op mijn huid. Het is van rook en de reuk van vuur. Het is van stilte en de wolken in de lucht. Het is van vogels hoog daaronder. Het is van deze dingen waarvan de wereld is gemaakt, dat mijn spreken staakt en overblijft, zonder een spoor van spijt, het gevoel van overbodigheid.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestekopen.nl.
7: Buiten wordt het langzaam kouder.

0: precies waar jij het wilt.
1: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
2: Dit is Merwe Radio.

0: Voor nieuwe radio- en televisieprogramma's zoeken wij collega's. Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Een journalistieke achtergrond is een pre, maar niet verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
10: Van wereldclubs tot verborgen parels.
9: FCSurprise.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Uw bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met tekst als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou door de politie worden opgepakt en in busjes werden weggereden. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland heeft voor het eerst van zich laten horen na het ongeval. De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid en dat het verdriet nog steeds erg groot is. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan. En dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon. Doordat Oranje alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen. Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio. Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurt verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31e minuut. En niet veel later kwam de gelijkmaker al van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal uiteindelijk geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires.

0: kledingbreda.nl.
1: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
2: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.

0: Lembuk.com. Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via Lembuk1831.com.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen. En daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij. Met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon. En wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
3: Er dreigt een aansluitstop in Noord-Brabant. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. En daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor aanvoerder Virgil van Dijk extra bijzonder geweest. Het was namelijk zijn 100ste interland. Hij is de 11e speler van Oranje die mijlpaal heeft bereikt. Voor Van Dijk was het een emotionele avond. Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje, terwijl de rest van de familie op de tribune zat. Van Dijk noemde het een speciale avond en een mooie mijlpaal. De wedstrijd tegen Servië eindigde uiteindelijk in 2-1 voor Oranje. Het weer, het is droog. In het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden. Overdag is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
0: Dit is Merwe Radio.